0: Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Tijdens het Tweede Kamerdebat over de asielrellen in Loosdrecht is Forum voor Democratie partijleider Lidewij de Vos door meerdere partijen aangevallen over het rechtsextremisme binnen haar partij. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. En het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter, die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagour laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Een lekkere lunch.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Tijdens het Tweede Kamerdebat over de asielrellen in Loosdrecht is Forum voor Democratie partijleider Lodewijk de Vos door meerdere partijen aangevallen over het rechtsextremisme binnen haar partij. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. En het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagoer laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws. Dit is Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Tijdens het Tweede Kamerdebat over de asielrellen in Loosdrecht is Forum voor Democratie partijleider Lodewijk de Vos door meerdere partijen aangevallen over het rechtsextremisme binnen haar partij. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. En het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter, die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagour laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws. Dit is Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Tijdens het Tweede Kamerdebat over de asielrellen in Loosdrecht is Forum voor Democratie-partijleider Lidewij de Vos door meerdere partijen aangevallen over het rechtsextremisme binnen haar partij. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. En het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is Connect.
2: She's crazy like a fool.

0: Dit is Jos Tuistra met het Radio Nieuws. De steun voor klimaatmaatregelen in ons land neemt af. Het Sociaal en Cultureel Planbureau meldt dat de groeiende groep Nederlanders zich aan de grote aandacht voor klimaat ergert. Vooral mensen met een lager inkomen of lagere opleiding vinden wonen, veiligheid en boodschappen belangrijker. Eén belangrijk struikelblok blijft volgens veel Nederlanders de oneerlijke verdeling van de kosten van het klimaatbeleid. Ze hebben het idee dat de grotere vervuilers veel minder betalen dan de gewone burgers. Studenten in het hoger onderwijs blijven overwegend tevreden over hun opleiding. Dat blijkt uit de Nationale Studentenenquête onder 248.000 personen. Bijna een derde van alle HBO- en WO-studenten. Driekwart van hen is tevreden, vooral universiteitsstudenten scoren hoog. Ook over de docenten zijn ze positief. 81% van de invullers vinden hun docenten inhoudelijk deskundig. De ervaren studiedruk neemt af, al vindt nog altijd bijna een derde die nu nog te hoog. Premier Jette neemt afstand van uitspraken van Tweede Kamerlid Rydie Markeshauer over geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. Maar toch wil de premier samenwerking met de partij van Markeshauer niet expliciet uitsluiten. Oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren reageren daar kritisch op. Eerder zei Markeshauer dat maximaal geweld tegen Palestijnse vluchtelingen mag worden gebruikt. Later gaf de bij de PVV opgestapte politicus toe dat hij zich wat onhandig had uitgedrukt. Bij de Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn gisteren zeker 31 doden gevallen, meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder de doden zijn ook kinderen en vrouwen. Nog tientallen mensen raakten gewond. Israël zegt de aanvallen op te voeren tegen Hezbollah, ondanks de geldende wapenstilstand. Bij een aanval bij de stad Tyrus kwamen volgens Libanon 14 mensen om. Israëlische media melden dat het leger de grondoperaties in Zuid-Libanon verder uitbreidt. Dan nog het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Bij een matige noordoostenwind. Ook morgen wordt het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het Gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichtse weg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen. Er is voor

0: Hey, want ik voel nu, ik val te hard of vanaf de start.
1: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De steun voor klimaatmaatregelen in ons land neemt af. Het Sociaal en Cultureel Planbureau meldt dat een groeiende groep Nederlanders zich aan de grote aandacht voor klimaat ergert. Studenten in het hoger onderwijs blijven overwegend tevreden over hun opleiding. Dat blijkt uit de Nationale Studentenenquête onder 248.000 personen. Premier Jette neemt afstand van uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markesauer over geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. Maar toch wil de premier samenwerking met zijn partij niet expliciet uitsluiten. Bij de Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn gisteren zeker 31 doden gevallen, meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met drukte op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Bij de afrit Kerkdriel 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Op de A18 Zevenaar richting Varsseveld is een ongeluk gebeurd bij Doetinchem. De weg is daar grotendeels dicht. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het Gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichse weg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Buitengewoon opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, krijgen vanaf 1 juni meer mogelijkheden om op te treden bij strafbare feiten door jongeren. BOA's mogen minderjarigen voortaan een officiële reprimande geven of doorverwijzen naar HALT. Volgens de stichting HALT moet de uitbreiding zorgen voor meer rechtsgelijkheid en een pedagogische aanpak op straat. Gemeenten verwachten dat lichte overtredingen zo sneller en effectiever kunnen worden afgehandeld. Bij het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung krijgen chipmedewerkers forse premies uitgekeerd. Vakbonden en bedrijfsvertegenwoordigers hebben een akkoord goedgekeurd waarin miljoenen worden gereserveerd voor personeel dat betrokken is bij de chipproductie. De bonussen moeten werknemers vasthouden in een sector waar de concurrentie wereldwijd hevig is. Samsung investeert tegelijkertijd verder in nieuwe fabrieken en technologieën. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bondi benoemd in een adviescommissie van het Witte Huis over kunstmatige intelligentie. Bondi moet meedenken over de inzet en de regulering van AI-technologie in de Verenigde Staten. De commissie adviseert onder meer over veiligheid, innovatie en economische impact. Het Witte Huis zegt dat brede expertise nodig is om de snelle ontwikkelingen in goede banen te leiden. Cuba heeft bij de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende humanitaire ramp op het eiland. Volgens buitenlandminister Rodriguez zorgen Amerikaanse druk en een brandstofblokkade voor grote problemen in Cuba. Het land kampt al langer met tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof en dagelijkse stroomuitval. De spanningen met de VS lopen verder op na nieuwe Amerikaanse aanklachten tegen oud-president Raúl Castro. Cuba noemt die beschuldigingen politiek gemotiveerd. En dan nog het weer. Veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden. Bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het weer zonnig en warm. 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A12 Duitse grens Arnhem rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Oudijk en Duiven 4 kilometer. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Echteld en Wadenooijen 6. En op de A28 Zwolle-Utrecht bij Nijkerk 2. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect. Een lekkere

In het centrum van Bemmel is het weer tijd voor de jaarlijkse dweildag op zondag 14 juni. Tijdens het evenement strijden dweilorkesten om het Nederlands kampioenschap en blazen nog eens tientallen dweilorkesten de longen uit hun lijf in de leutklasse. De Bemmelse dweildag begint om 11 uur met een opening bij het hoofdpodium en om 6 uur wordt een nieuwe Nederlands kampioen dweilorkesten bekendgemaakt. Inwoners van Duiven en Westervoort kunnen van 19 tot en met 21 juni gratis kamperen in het Horsterpark met een eigen tent, vouwwagen of caravan. Ieder jaar verandert het Horsterpark voor één weekend in een camping. Wie geen kampeeruitrusting heeft, kan een tent lenen. De camping is volledig ingericht. Er is stromend water, elektriciteit en sanitair. Ook zijn er gezamenlijke barbecues en diverse activiteiten. Meer informatie is te lezen op zodiva.nl. KDO Groezen organiseert op 20 juni de jubileumeditie van de Liemers Fietsen Taptoe Groezen 2026. 6 topkorpsen verzorgen optredens van hoog niveau, waaronder wereldkampioen show en drumfanfare Advendo Snake. Alle deelnemende korpsen bereiden zich voor op het prestigieuze wereldmuziekconcours. De Taptoe vindt plaats van 5:30 tot 7 uur aan de Commanderijstraat in Groezen. Na afloop is de WK-wedstrijd van Oranje op groot scherm te volgen. En tot zover de agendaberichten.

0: Radio voor Midden Gelderland.
1: Radio voor Midden Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. Luister Connect. In heel Midden Gelderland.

0: is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Buitengewone opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, krijgen vanaf 1 juni meer mogelijkheden om op te treden bij strafbare feiten dan jongeren. Bij het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung krijgen chipmedewerkers forse premies uitgekeerd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bundy benoemd in een adviescommissie van het Witte Huis over kunstmatige intelligentie. Cuba heeft bij de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende humanitaire ramp op het eiland. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het overal droog. De noordoostenwind is matig. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden. In het zuiden hangt eerst nog wat bewolking, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. De noordoostenwind is matig, aan de kust soms vrij krachtig. Vanavond blijft het zonnig en droog met een zwakke tot matige noordoostenwind. Komende nacht koelt het af naar 5 graden in het noordoosten tot 14 in het zuidwesten. Morgen begint opnieuw zonnig en droog. In de middag ontstaat wat bewolking, maar het blijft waarschijnlijk overal droog. Het wordt dan 20 tot 28 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het weer van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet al te druk. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg, 5 kilometer. En op de A50 van Arnhem naar Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 9 kilometer. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
3: Dit is Connect.
4: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

Slagwerk Renkum organiseert op zaterdag 13 juni vanaf 14:30 een gratis zomershow in openluchttheater De Klaproos in Wolfhezen. De groep bestaat uit 12 drummers, waaronder jeugdleden, en verzorgt een interactieve voorstelling. Dirigent Anne-Jaap van Eersel viert deze zomer zijn 20-jarig jubileum bij de vereniging. Bij succes wil Slagwerk Renkum het evenement jaarlijks laten terugkeren. Het traditionele haringhappen in Babberich vindt dit jaar plaats op donderdag 18 juni in Cultuurhuis de Borg. Vanaf 19:30 zijn inwoners en belangstellenden welkom om de Hollandse nieuwe te proeven. Ook staat een glaasje korenwijn voor de liefhebbers klaar. Live muziek zorgt voor extra sfeer. De Borg is gevestigd aan het Baborgaplein in Babberich. Auto's, snelheid en racing. Op zaterdag 20 juni staat het Duivense winkelcentrum De Passage in het teken van de Formule 1. Het hoogtepunt van de dag is de indrukwekkende Carrera modelracebaan. De baan is voorzien van alles wat een echt circuit herkenbaar maakt. Tijdens het race-event kunnen bezoekers niet alleen de baan bekijken, maar ook deelnemen aan verschillende activiteiten. Het race-event in De Passage is van 10:00 tot 17:00. En tot zover de agendaberichten.

0: Op zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect.
2: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Buitengewoon opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, krijgen vanaf 1 juni meer mogelijkheden om op te treden bij strafbare feiten door jongeren. BOA's mogen minderjarigen voortaan een officiële reprimande geven of doorverwijzen naar HALT. Volgens de stichting HALT moet de uitbreiding zorgen voor meer rechtsgelijkheid en een pedagogische aanpak op straat. Gemeenten verwachten dat lichte overtredingen zo sneller en effectiever kunnen worden afgehandeld. Bij het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung krijgen chipmedewerkers forse premies uitgekeerd. Vakbonden en bedrijfsvertegenwoordigers hebben een akkoord goedgekeurd waarin miljoenen worden gereserveerd voor personeel dat betrokken is bij de chipproductie. De bonussen moeten werknemers vasthouden in een sector waar de concurrentie wereldwijd hevig is. Samsung investeert tegelijkertijd verder in nieuwe fabrieken en technologieën. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bondi benoemd in een adviescommissie van het Witte Huis over kunstmatige intelligentie. Bondi moet meedenken over de inzet en de regulering van AI-technologie in de Verenigde Staten. De commissie adviseert onder meer over veiligheid, innovatie en economische impact. Het Witte Huis zegt dat brede expertise nodig is om de snelle ontwikkelingen in goede banen te leiden. Cuba heeft bij de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende humanitaire ramp op het eiland. Volgens buitenlandminister Rodriguez zorgen Amerikaanse druk en een brandstofblokkade voor grote problemen in Cuba. Het land kampt al langer met tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof en dagelijkse stroomuitval. De spanningen met de VS lopen verder op na nieuwe Amerikaanse aanklachten tegen oud-president Raúl Castro. Cuba noemt die beschuldigingen politiek gemotiveerd. En dan nog het weer. Veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden. Bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het weer zonnig en warm. 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. Toch staan er wel een paar wat langere files nu op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken 7 kilometer met daar een half uur vertraging. Dat komt door een auto met pech. Er is één rijstrook dicht. En op de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen de afrit Oosterbeek en Veenendaal-West 8 kilometer met een kwartier vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Connect.

In Arnhem staat Puk's Open Podium weer gepland op vrijdag 19 juni van 8 uur tot half 11. Puk's Open Podium wordt samengesteld uit minimaal 6 verschillende acts. Je vindt er bijvoorbeeld de singer-songwriter die voor de allereerste keer zijn liedje voor een publiek speelt. De avond wordt aan elkaar gepraat door Puk's vaste presentator Jan Gipman. Thijs van Leer sluit op 19 juni het culturele seizoen van de Vrienden van de Lathumse Kerk af met een optreden in de Lathumse Kerk. Van Leer werd wereldwijd bekend met de hit Hocus Pocus en werkte samen met artiesten als Ramses Shaffy en David Bowie. Ook vandaag de dag trekt hij nog internationaal rond met Focus. Het concert in de Lathumse Kerk begint op 19 juni om 8 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via lathumsekerk.nl. Voetbalclub SDZZ houdt haar jaarlijkse zomerfair op zondag 21 juni. Op deze dag verandert Sportpark de Grietse Poort aan de Doesburgseweg in Zevenaar opnieuw in een bruisend evenemententerrein vol activiteiten, muziek, spel en ontmoeting. Tussen 10 en 5 uur kunnen bezoekers genieten van tientallen kramen, een grote loterij, het Rad van Fortuin, live muziek en volop activiteiten voor jong en oud. Op de website sdzz.nl staat meer informatie over kraamverhuur of aanmelden. En tot zover de

0: is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Buitengewoon opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, krijgen vanaf 1 juni meer mogelijkheden om op te treden bij strafbare feiten door jongeren. Bij het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung krijgen chipmedewerkers forse premies uitgekeerd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bundy benoemd in een adviescommissie van het Witte Huis over kunstmatige intelligentie. Cuba heeft bij de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende humanitaire ramp op het eiland. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen geleidelijk aan op. Op de A28 is nog extra vertraging van Zwolle naar Utrecht tussen Strand Nulde en Amersfoort. Nu 10 kilometer file met een half uur extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. Verder staan er nog wat dagelijkse files, zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Knopendijl en de afrit Kerkdriel 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A50 van Arnhem naar Os tussen Knopend Valburg en Ravenstein 9. En daar is de extra reistijd ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Theaterkorps. De band is een graag geziene gast bij evenementen in Arnhem en omgeving. Het optreden is van 3 tot 5 uur en het adres is Loostraat in Lo. In Giesbeek wordt op 14 juni de Techniekdag de Liemers gehouden. Deze dag staat in het teken van ontdekken, beleven en zelf doen. Jongeren van 8 tot en met 14 jaar maken kennis met de wereld van techniek. Verschillende technische bedrijven en instellingen pakken uit met creatieve, uitdagende en verrassende activiteiten waarbij kinderen zelf aan de slag kunnen gaan. Techniekdag de Liemers vindt plaats van 10 tot 4 uur aan de Nijverheidsstraat in Giesbeek. Open Podium Doesburg aan de Gasthuisstraat organiseert op 14 juni het Prinses Christina Concours. De organisatie biedt jonge muzici inspiratie, begeleiding en een podium voor kinderen en jongeren van 4 tot 21 jaar. Door de jongeren in contact te brengen met topmuzici, publiek en elkaar creëert het PCC kansen om te leren, te inspireren en hun muzikale toekomst vorm te geven. Het concert begint om 1:30 en de aanvang is om 1:00. En tot zover de agenda.

0: heel Midden-Gelderland.
1: Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl.
0: Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
2: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Veel kleinere werkgevers staan nog toe dat medewerkers een leaseauto op benzine rijden. Maar experts melden dat er een zogenoemde brandstofboete aankomt. Die moet bedrijven stimuleren sneller over te stappen op elektrische voertuigen. Grote werkgevers zijn daar al verder mee, maar bij kleinere organisaties speelt de kostenkant nog een grote rol. De verwachting is dat de fiscale druk op benzineauto's flink zal toenemen. De Europese Unie is in gesprek met de Taliban over Afghaanse asielzoekers, maar hoort daarbij harde eisen. Brussel wil dat Afghanistan meewerkt aan de terugkeer van uitgeprocedeerde migranten. De Taliban eisen op hun beurt internationale erkenning en financiële steun. Diplomaten benadrukken dat het om verkennende gesprekken gaat en dat er geen officiële samenwerking is. De situatie blijft politiek gevoelig. Het aantal huizen van meer dan 1 miljoen euro is vorig jaar met 22% toegenomen. Dat meldt marktonderzoeker Calcasa. In Nederland staan inmiddels ruim 273.000 koopwoningen met een waarde van minstens 1 miljoen. Vooral in Amsterdam, Den Haag en Utrecht is de stijging groot. 1 op de 16 koopwoningen valt nu in het miljoensegment, wat de kloof op de woningmarkt verder vergroot. De maatschappelijke kosten van dementie zijn vorig jaar gestegen tot bijna 32 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van zorgeconoom Robert Huisman van de Erasmus Universiteit in opdracht van Alzheimer Nederland. In het bedrag zijn niet alleen zorgkosten opgenomen, maar ook de inzet van mantelzorgers. De onderzoekers noemen de stijging zorgwekkend en pleiten voor meer aandacht voor preventie en ondersteuning. En dan nog het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen wordt het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost op. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Daar staat nog file door een ongeluk tussen Kootwijk en Voorthuizen. 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Er is daar maar één rijstrook vrij. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle Zuid. 8 kilometer met daar ruim een kwartier op onthoud. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen de afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg. 9 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 8 kilometer file, de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.
1: Een lekkere lange lente.

0: Ga mee op muzikale ontdekkingsreis met Bandera Latina op 31 mei in het Arnhemse Posttheater. Onder leiding van Salvatore Giuseppe Sigi ontdek je muziek, instrumenten en samenspel. Met Spaanse, Italiaanse en Zuid-Amerikaanse klanken verbindt de band culturen en mensen. Laat je meevoeren langs warme ritmes en verrassende muzikale uitstapjes. De ontdekkingsreis is van 3 uur tot 4:30. Beleef de 4e editie van het Connection Café aan de Oeverstraat op 31 mei van 5:30 tot 9:30. Connection Café is voor Arnhemmers met verschillende achtergronden die nieuwsgierig zijn naar elkaar. Tijdens de avonden is er ruimte voor storytelling, samen eten en gesprekken die niet per se ergens naartoe hoeven, maar wel ergens beginnen. De avond wordt afgesloten met muziek en dans. Kijk voor meer informatie op rozet.nl. Mensen die van live muziek houden kunnen op 31 mei in Westervoort gaan genieten van Muziek in de Tuin. Bezoekers wandelen tussen 1:30 en 5:30 langs tuinen met live optredens van artiesten. Het programma varieert van akoestische muziek en wereldmuziek tot dans- en rockcovers. Belangstellenden kunnen het programma en de route krijgen bij Huize Vredenburg. Let op, er zijn kosten aan verbonden waarvan de opbrengst naar Cadans Dagbeleving in Westervoort gaat. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws. Veel kleinere werkgevers staan nog toe dat medewerkers een leaseauto op benzine rijden. Maar experts melden dat er een zogenoemde brandstofboete aankomt. De Europese Unie is in gesprek met de Taliban over Afghaanse asielzoekers, maar hoort daarbij harde eisen. Het aantal huizen van meer dan 1 miljoen euro is vorig jaar met 22% toegenomen, meldt marktonderzoeker Calcasa. De maatschappelijke kosten van dementie zijn vorig jaar gestegen tot bijna 32 miljard euro, blijkt uit onderzoek van zorgeconoom Robert Huisman van de Erasmus Universiteit. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het overal droog. De noordoostenwind is matig. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden. In het zuiden hangt eerst nog wat bewolking, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. De noordoostenwind is matig, aan de kust soms vrij krachtig. Vanavond blijft het zonnig en droog met een zwakke tot matige noordoostenwind. Komende nacht koelt het af naar 5 graden in het noordoosten tot 14 in het zuidwesten. Morgen begint opnieuw zonnig en droog. In de middag ontstaat wat bewolking, maar het blijft waarschijnlijk overal droog. Het wordt dan 20 tot 28 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het weer van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle staat file tussen het Harde en Zwolle-Zuid 8 kilometer met een kwartier vertraging. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen de afrit Loenen en Knaalpunt Waterberg 3 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

koor One Step Beyond geeft een gevarieerd avondconcert in Huis van Loo op 30 mei. Het koor uit Zevenaar telt 20 leden onder leiding van Hans Scholing, met medewerking van projectzangers en instrumentale intermezzo's. Op het programma staan werken van onder andere Purcell, Mozart, Vivaldi en Fauré. Het concert is van 7 tot 10 uur. Huis van Loo is gevestigd aan de Loostraat in Loo. In het multifunctioneel centrum Doelum in Renkum brengt Sheer Devotion op 31 mei muziek met gevoel, klasse en een flinke dosis passie. Deze band weet als geen ander hoe je het publiek raakt. Van meeslepende nummers tot opzwepende momenten die zorgen voor kippenvel en beweging. Met hun sterke sound, strakke samenspel en zichtbare liefde voor muziek maakt Sheer Devotion elk optreden bijzonder. Het optreden begint om 4 uur. In het centrum van Huissen wordt ook dit jaar weer een voorjaarsmarkt gehouden op zondag 31 mei van 10 tot 4 uur. Op de markt staan diverse kraampjes van lokale ondernemers en foodtrucks. Er is voor ieder wat wils. Of je nu op zoek bent naar trendy kleding, unieke handgemaakte items of gewoon wilt genieten van de gezellige sfeer, alles is mogelijk tijdens de voorjaarsmarkt in Huissen. En tot zover de agendaberichten.

0: Benieuwd naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
3: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
4: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Veel kleinere werkgevers staan nog toe dat medewerkers een leaseauto op benzine rijden. Maar experts melden dat er een zogenoemde brandstofboete aankomt. Die moet bedrijven stimuleren sneller over te stappen op elektrische voertuigen. Grote werkgevers zijn daar al verder mee, maar bij kleinere organisaties speelt de kostenkant nog een grote rol. De verwachting is dat de fiscale druk op benzineauto's flink zal toenemen. De Europese Unie is in gesprek met de Taliban over Afghaanse asielzoekers, maar hoort daarbij harde eisen. Brussel wil dat Afghanistan meewerkt aan de terugkeer van uitgeprocedeerde migranten. De Taliban eisen op hun beurt internationale erkenning en financiële steun. Diplomaten benadrukken dat het om verkennende gesprekken gaat en dat er geen officiële samenwerking is. De situatie blijft politiek gevoelig. Het aantal huizen van meer dan 1 miljoen euro is vorig jaar met 22% toegenomen. Dat meldt marktonderzoeker Calcasa. In Nederland staan inmiddels ruim 273.000 koopwoningen met een waarde van minstens 1 miljoen. Vooral in Amsterdam, Den Haag en Utrecht is de stijging groot. 1 op de 16 koopwoningen valt nu in het miljoensegment, wat de kloof op de woningmarkt verder vergroot. De maatschappelijke kosten van dementie zijn vorig jaar gestegen tot bijna 32 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van zorgeconoom Robert Huisman van de Erasmus Universiteit in opdracht van Alzheimer Nederland. In het bedrag zijn niet alleen zorgkosten opgenomen, maar ook de inzet van mantelzorgers. De onderzoekers noemen de stijging zorgwekkend en pleiten voor meer aandacht voor preventie en ondersteuning. En dan nog het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen wordt het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan nog een paar files op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. 3 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen Wezep en Zwolle-Zuid 5 met 10 minuten oponthoud. A50 Arnhem richting Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A348 van Doesburg naar Arnhem tussen Reden en Knoopend Velperbroek. 3 kilometer file, de vertraging is daar een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is Connect.

0: In zijn nieuwe theatershow brengt Max van den Burg een bont gezelschap van hilarische types en imitaties tot leven. Met zijn unieke podiumstijl fileert hij op speelse en scherpe wijze onze drang naar gemak, vooruitgang en controle. Het resultaat? Een feest der herkenning waar je hard om lacht. De voorstelling is op 7 juni om 8 uur in de Duivense Ochtend aan het Remigiusplein. Op deochtend.nl staat meer informatie. Het bierprevenement vindt dit jaar plaats op 7 juni op het Raadhuisplein in Zevenaar. Van 1 tot 7 uur geniet je van ambachtelijke bieren, foodtrucks en live muziek. De toegang is gratis. De bieren worden geschonken in proefglazen en het festival valt samen met een koopzondag. Het terrein naast het Olde Ras aan de Dremterdijk in Doesburg wordt op zondag 7 juni omgetoverd in een vlooienmarkt. Bezoekers kunnen struinen langs een mix van marktkramen, kofferbakverkopers, hobbyartikelen en sfeervolle catering met terras. Of je nu zoekt naar een bijzondere woondecoratie, vintage kleding, betaalbare servies of oude LP's, op deze markt is altijd iets unieks te ontdekken. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws. Veel kleinere werkgevers staan nog toe dat medewerkers een leaseauto op benzine rijden. Maar experts melden dat er een zogenoemde brandstofboete aankomt. De Europese Unie is in gesprek met de Taliban over Afghaanse asielzoekers, maar hoort daarbij harde eisen. Het aantal huizen van meer dan 1 miljoen euro is vorig jaar met 22% toegenomen, meldt marktonderzoeker Calcasa. De maatschappelijke kosten van dementie zijn vorig jaar gestegen tot bijna 32 miljard euro, blijkt uit onderzoek van zorgeconoom Robert Huisman van de Erasmus Universiteit. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Rijn Baarman van de ANWB. De Duitse grenscontroles zorgen voor files op de A12 richting Duitsland. Tussen Zevenaar en de Duitse grens is je vertraging een kwartier. En op de A348 Doesburg richting Arnhem. Daar rijdt het langzaam tussen Reden en knooppunt Velperbroek. Hier kun je rekenen op 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Vorig jaar was het een schot in de roos. De Hunneschans in Hyvea-dorp vol picknickkleden, zelfgemaakte lekkernijen, spelende kinderen en gesprekken tussen oude bekenden en nieuwe buren. Op zaterdag 6 juni wordt de Hunneschans weer omgedoopt met picknickkleden, met daarbij diverse activiteiten voor jong en oud. Terwijl de kinderen zich vermaken met spelletjes, hebben de volwassenen alle tijd om bij te praten. Iedereen is welkom tussen 2:30 en 4:30. Het centrum van Bemmel verandert op 7 juni in een groot openluchtmuseum vol bijzondere voertuigen. Bezoekers kunnen klassieke auto's, jong- en oldtimers en unieke voertuigen bewonderen die je zelden ziet. Ook liefhebbers van motoren en brommers komen aan hun trekken. In de ochtend is er een toertocht door de omgeving. Ook worden de voertuigen tentoongesteld op diverse pleinen in het centrum. Inschrijving voor de toertocht en meer informatie staat op bemmelonwheels.nl. Muziekliefhebbers kunnen op zondag 14 juni een concert bijwonen in de tuin van de Lage Oorsprong in Oosterbeek. De internationaal succesvolle contrabassist James Ussi verzorgt een bijzonder optreden. Ussi begon zijn muzikale carrière in 2001 en ontwikkelde zich tot een toonaangevende solist. Het optreden is van 3:30 tot 4:30. Het adres van de tuin van de Lage Oorsprong is van Borselenweg in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.

0: Actualiteiten, sport en het beste uit de regio.
1: Met Connect voel je overal thuis.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Veel kleinere werkgevers staan nog toe dat medewerkers een leaseauto op benzine rijden. Maar experts melden dat er een zogenoemde brandstofboete aankomt. Die moet bedrijven stimuleren sneller over te stappen op elektrische voertuigen. Grote werkgevers zijn daar al verder mee, maar bij kleinere organisaties speelt de kostenkant nog een grote rol. De verwachting is dat de fiscale druk op benzineauto's flink zal toenemen. De Europese Unie is in gesprek met de Taliban over Afghaanse asielzoekers, maar hoort daarbij harde eisen. Brussel wil dat Afghanistan meewerkt aan de terugkeer van uitgeprocedeerde migranten. De Taliban eisen op hun beurt internationale erkenning en financiële steun. Diplomaten benadrukken dat het om verkennende gesprekken gaat en dat er geen officiële samenwerking is. De situatie blijft politiek gevoelig. Het aantal huizen van meer dan 1 miljoen euro is vorig jaar met 22% toegenomen. Dat meldt marktonderzoeker Calcasa. In Nederland staan inmiddels ruim 273.000 koopwoningen met een waarde van minstens 1 miljoen. Vooral in Amsterdam, Den Haag en Utrecht is de stijging groot. 1 op de 16 koopwoningen valt nu in het miljoensegment, wat de kloof op de woningmarkt verder vergroot. De maatschappelijke kosten van dementie zijn vorig jaar gestegen tot bijna 32 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van zorgeconoom Robert Huisman van de Erasmus Universiteit in opdracht van Alzheimer Nederland. In het bedrag zijn niet alleen zorgkosten opgenomen, maar ook de inzet van mantelzorgers. De onderzoekers noemen de stijging zorgwekkend en pleiten voor meer aandacht voor preventie en ondersteuning. En dan nog het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen wordt het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Rijn Baarpand van de ANWB. Enkele file vanwege de Duitse grenscontroles. Dat is op de A12 richting Duitsland. Vanaf Zevenaar doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect.

0: In zijn nieuwe theatershow brengt Max van den Burg een bont gezelschap van hilarische types en imitaties tot leven. Met zijn unieke podiumstijl fileert hij op speelse en scherpe wijze onze drang naar gemak, vooruitgang en controle. Het resultaat? Een feest der herkenning waar je hart om lacht. De voorstelling is op 7 juni om 8 uur in de Duivense Ochtend aan het Remigiusplein. Op deochtend.nl staat meer informatie. Het bierprevenement vindt dit jaar plaats op 7 juni op het Raadhuisplein in Zevenaar. Van 1 tot 7 uur geniet je van ambachtelijke bieren, foodtrucks en live muziek. De toegang is gratis. De bieren worden geschonken in proefglazen en het festival valt samen met een koopzondag. Het terrein naast het Olde Ras aan de Dremterdijk in Doesburg wordt op zondag 7 juni omgetoverd in een vlooienmarkt. Bezoekers kunnen struinen langs een mix van marktkramen, kofferbakverkopers, hobbyartikelen en sfeervolle catering met terras. Of je nu zoekt naar een bijzondere woondecoratie, vintage kleding, betaalbare servies of oude LP's, op deze markt is altijd iets unieks te ontdekken. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Charles Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Buitengewone opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, krijgen vanaf 1 juni meer mogelijkheden om op te treden bij strafbare feiten door jongeren. Bij het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung krijgen chipmedewerkers forse premies uitgekeerd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bundy benoemd in een adviescommissie van het Witte Huis over kunstmatige intelligentie. Cuba heeft bij de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende humanitaire ramp op het eiland. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Het blijft droog en is overwegend zonnig. Bij een matige noordoostenwind wordt het in het Waddengebied een graad of 16 tot 27 graden in het zuiden van het land. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien. Vanavond en vannacht blijft het droog. Ook vannacht is er een groot verschil in temperaturen. Zo wordt het een graad of 5 in het noordoosten tot 14 graden in het zuidwesten. Morgen opnieuw een zonnige zomerse dag. Bij een oostenwind wordt het een graad of 19 op de Wadden tot 27 graden in Brabant, Limburg en Zeeland. Op vrijdag draait de wind naar het zuidwesten en komt er opnieuw nog warmere lucht onze kant op. Het is vrij zonnig, maar in de loop van de middag kan het bewolkt raken. Op sommige plekken zal in de middag de thermometer zomaar de 30 graden aan kunnen tikken. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

One Step Beyond geeft een gevarieerd avondconcert in Huis van Loo op 30 mei. Het koor uit Zevenaar telt 20 leden onder leiding van Hans Scholing, met medewerking van projectzangers en instrumentale intermezzo's. Op het programma staan werken van onder andere Purcell, Mozart, Vivaldi en Fauré. Het concert is van 7 tot 10 uur. Huis van Loo is gevestigd aan de Loostraat in Loo. In het multifunctioneel centrum Doelum in Renkum brengt Sheer Devotion op 31 mei muziek met gevoel, klasse en een flinke dosis passie. Deze band weet als geen ander hoe je het publiek raakt. Van meeslepende nummers tot opzwepende momenten die zorgen voor kippenvel en beweging. Met hun sterke sound, strakke samenspel en zichtbare liefde voor muziek maakt Sheer Devotion elk optreden bijzonder. Het optreden begint om 4 uur. In het centrum van Huissen wordt ook dit jaar weer een voorjaarsmarkt gehouden op zondag 31 mei van 10 tot 4 uur. Op de markt staan diverse kraampjes van lokale ondernemers en foodtrucks. Er is voor ieder wat wils. Of je nu op zoek bent naar trendy kleding, unieke handgemaakte items of gewoon wilt genieten van de gezellige sfeer, alles is mogelijk tijdens de voorjaarsmarkt in Huissen. En tot zover de agendaberichten.

0: Je luistert naar Connect.
1: Overal thuis.
0: Overal thuis.
1: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
0: Connect. Overal thuis.
2: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Voorkom problemen en bespaar tijd met Nama-producten. Gebruik bijvoorbeeld Nama-dekkende voorstrijkverf. Bezoek Nama in Arnhem.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Ondernemers opgelet.
5: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
6: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
7: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Premier Rob Jette stelt dat de relatie van Nederland en Europa met de VS onomkeerbaar veranderd is. Op een veiligheidsconferentie in het Haagse Vredespaleis hield Jette een toespraak. Volgens hem is het naïef om te denken dat zodra er een nieuwe Amerikaanse president aantreedt, we weer terug naar vroeger gaan. De Amerikanen hebben er verschillende keren op gehamerd dat Europa altijd heeft meegelift op de Amerikaanse veiligheidsgaranties. De VS vinden dat Europa het zelf moet doen en dat vindt Jette eigenlijk ook. Reizigers uit Congo en Oeganda moeten als ze naar Thailand afreizen 21 dagen verplicht in quarantaine. Dit heeft met de uitbraak van het ebola-virus in Congo te maken. De verplichte quarantaine geldt niet alleen voor reizigers uit die landen, maar ook voor mensen die er op doorreis zijn geweest. Tot dusver zijn er in Congo 204 mensen door het virus overleden. En zijn er mogelijk 867 patiënten die het virus onder de leden hebben. Het ebola-virus heeft een incubatietijd van maximaal 21 dagen. KLM meldt dat een vlucht die gisteren vanuit Paramaribo richting Schiphol was opgestegen en vervolgens uitweek naar Frans-Guyana niet met een brandstoftekort te maken had. Volgens de Surinaamse nieuwssite Waterkant moest het toestel omvliegen om bij te tanken, maar een KLM-woordvoerder zegt dat de tussenstop te maken had met een operationele situatie rond de brandstofafhandeling op de luchthaven in Paramaribo. Wat dat precies betekent legt KLM niet uit, maar de luchtvaartmaatschappij zegt het ongemak te betreuren. In april zijn in Nederland 293 bedrijven failliet gegaan, 12% minder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook vergeleken met maart daalde het aantal faillissementen licht. Volgens het CBS is de daling vooral te zien in de detailhandel en de bouw. Toch blijft het aantal faillissementen hoger dan in de jaren voor de coronacrisis. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind wordt het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Dit was het radionieuws.
9: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Vanwege de Duitse grenscontrole staat er file op de A12 richting Duitsland. Vanaf Zevenaar doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Dit is Connect. Een lekkere...

0: Muziekcafé De Lantaarn sluit het seizoen op 27 juni af met een optreden van Fate. Deze band is de nieuwste muzikale sensatie uit Zevenaar. De ervaren muzikanten hebben hun sporen in de muziekwereld al ruimschoots verdiend. Fate begon eind 2023 als een akoestisch en unplugged vijftal. De band speelt van 8:30 tot 11:30 in Muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. De jaarlijkse kermis in Zevenaar staat weer voor de deur. Van vrijdag 3 tot en met dinsdag 7 juli verandert de parkeerplaats aan de Oud-Doesburgseweg in een spektakel vol attracties en lekkernijen. Naast de kermisattracties zijn er aanvullende festiviteiten bij horecagelegenheden, zoals bij de Gietse Poort. De eerste week van de zomervakantie staat weer in het teken van Bouwdorp Duiven. Kinderen uit groep 6 tot en met 8 bouwen onder begeleiding van vrijwilligers hun eigen hutten en doen mee aan diverse activiteiten. Bouwdorp vindt plaats van 13 tot en met 17 juli in het Horstenpark en is dagelijks van 9:30 tot 4 uur op een veilig en afgesloten terrein, inclusief eten en drinken. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Premier Rob Jetten stelt dat de relatie van Nederland en Europa met de VS onomkeerbaar veranderd is. Reizigers uit Congo en Oeganda moeten als ze naar Thailand afreizen 21 dagen verplicht in quarantaine. Dit heeft met de uitbraak van het Ebola-virus in Congo te maken. KLM meldt dat een vlucht die gisteren vanuit Paramaribo richting Schiphol was opgestegen en vervolgens uitweek naar Frans-Guyana niet met een brandstoftekort te maken had. In april zijn in Nederland 293 bedrijven failliet gegaan, 12% minder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Connect, thuis in Midden-Gelderland.

In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martinikerktoren beklimmen op zaterdag 27 juni, van 3:00 tot 4:15. Onder leiding van de torengids kun je de 220 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Bewonersvereniging Heveaveld houdt op 27 juni een buurtmaaltijd op het Heveaveld. Iedereen uit de buurt is welkom om samen te eten en elkaar te leren kennen. Neem zelf eten mee voor een gezamenlijk buffet en eventueel iets extra's om te delen. Vergeet niet je eigen drinken, bord, bestek en glazen mee te nemen. De bewonersvereniging zorgt voor lange tafels, banken en partytenten. Vanaf 5:00 ben je welkom voor de inloop en om 6:00 begint de maaltijd. In het Duivensehorsterpark kunnen bezoekers op zondag 28 juni terecht op een goed gevulde vlooienmarkt met kramen, kofferbakverkoop en hobbyspullen. Het aanbod is gevarieerd en wisselt per kraam. Van kleding en servies tot unieke vondsten en verzamelobjecten. Op het terrein is een theehuis aanwezig voor koffie en thee. De vlooienmarkt is van 9 tot 4:00. Het Horsterpark is gevestigd aan de Horsterparklaan in Duiven. En tot zover de agendaberichten.

Yeah. Hier bin ich geboren.

0: Iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Bronnen melden aan de NOS dat Duitse en Nederlandse militairen in Estland een hoofdkwartier gaan inrichten voor de verdediging van de NAVO. Dit om sneller actie te kunnen ondernemen tegen een mogelijke Russische aanval. Het gaat om enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid. Zowel premier Jette als het ministerie van Defensie willen het bericht niet bevestigen. Jette wil wel kwijt dat er een plan voor een NAVO-hoofdkwartier in Estland wordt uitgewerkt. In de Tweede Kamer zijn veel frustraties over de voortgang van het nieuwe spoorbeveiligingssysteem ERTMS. Het kan nog tot 2060 à 2070 duren voordat dit helemaal is ingevoerd en de kosten bedragen mogelijk 15 miljard euro. De Kamerleden vinden dat lang duren en erg duur. Er is een Europees spoorsysteem nodig. Het oude is aan vervanging toe en met een nieuw systeem kunnen meer treinen rijden. Er klinkt een hoop gemopper in de Kamer, maar de Kamerleden zelf hebben geen concrete voorstellen om er iets aan te doen. In Londen woedt in de wijk Golders Green een grote brand. Volgens Britse media gaat het om een supermarkt die koosjere producten verkoopt. De afgelopen tijd werd de wijk meerdere malen opgeschrikt door branden die gelinkt werden aan de Joodse gemeenschap. Er zouden zo'n 100 brandweerlieden zijn opgeroepen om het vuur onder controle te krijgen. Het verkeer in de buurt wordt door de bluswerkzaamheden op verschillende plekken omgeleid. Er is een stormloop ontstaan op grote schermen om de WK-voetbalwedstrijden van Oranje te bekijken. De vraag is vooral groot voor de wedstrijd van 20 juni als Nederland tegen Zweden speelt. Dat duel vindt om 7 uur 's avonds plaats. Verhuurders van grote schermen moeten vaak nee verkopen, omdat er ook veel andere feesten zijn waar mensen schermen voor huren. Grootbeeldscherm.nl laat weten dat mensen die nu nog een scherm voor 20 juni willen huren te laat zijn. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind wordt het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Connect. Een lekkere

0: Nova Zorg en Welzijn aan de Rijndijk in Pannerden opent haar deuren op 30 mei. Op het erf zijn verschillende locaties met dagbestedingsactiviteiten, zoals de boerderij, het atelier en de houtwerkplaats. Voor mensen met geheugenproblemen zijn er de groepen Actief, Uit en Thuis en het Praathuis. Nova verzorgt dagbesteding afgestemd op de mogelijkheden van de individuele deelnemer. De open dag is van 11 uur tot 2:30. De afgelopen jaren is de opkomst van door kunstenaars ontworpen games sterk gegroeid. In de tentoonstelling Playtime worden deze games ingezet als interactieve kunstvorm. Bezoekers worden uitgenodigd om mee te spelen en te ervaren. De tentoonstelling laat zien hoe spel kan leiden tot reflectie en gesprek. Ook wordt duidelijk hoe games kunnen bijdragen aan sociale verandering. De tentoonstelling is tot en met 14 juni in de Post in Arnhem te zien. Voetbalvereniging SDZZ organiseert op 21 juni van 11 uur tot 4:30 een zomerfair. Tijdens deze dag kunnen bezoekers langs diverse kraampjes met snuisterijen en demonstraties. Daarnaast zijn er sportactiviteiten voor jong en oud. Bezoekers worden hierbij uitgedaagd om actief mee te doen en kennis te maken met voetbal. De zomerfair vindt plaats op Sportpark de Grietse Poort, gelegen aan de Doesburgseweg in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Bronnen melden aan de NOS dat Duitse en Nederlandse militairen in Estland een hoofdkwartier gaan inrichten voor de verdediging van de NAVO. Dit om sneller actie te kunnen ondernemen tegen een mogelijke Russische aanval. In de Tweede Kamer zijn veel frustraties over de voortgang van het nieuwe spoorbeveiligingssysteem ERTMS. In Londen woedt in de wijk Golders Green een grote brand. Volgens Britse media gaat het om een supermarkt die koosjere producten verkoopt. Er is een stormloop ontstaan op grote schermen om de WK-voetbalwedstrijden van Oranje te bekijken. De vraag is vooral groot voor de wedstrijd van 20 juni als Nederland tegen Zweden speelt. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Het blijft droog en is overwegend zonnig. Bij een matige noordoostenwind wordt het in het Waddengebied een graad of 16 tot 27 graden in het zuiden van het land. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien. Vanavond en vannacht blijft het droog. Ook vannacht is er een groot verschil in temperaturen. Zo wordt het een graad of 5 in het noordoosten tot 14 graden in het zuidwesten. Morgen opnieuw een zonnige zomerse dag. Bij een oostenwind wordt het een graad of 19 op de Wadden tot 27 graden in Brabant, Limburg en Zeeland. Op vrijdag draait de wind naar het zuidwesten en komt er opnieuw nog warmere lucht onze kant op. Het is vrij zonnig, maar in de loop van de middag kan het bewolkt raken. Op sommige plekken zal in de middag de thermometer zomaar de 30 graden aan kunnen tikken. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Rijn Baarpand van de ANWB. Je kunt rekenen op 15 minuten extra op de A12 richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar beland je in de files vanwege de Duitse grenscontroles. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

stilgestaan bij de geschiedenis van de regio Arnhem-Nijmegen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op de markt van Huissen zijn concerten en er vindt een bloemlegging plaats bij het massagraf in Huissen. Attracties en kraampjes komen samen tijdens de voorjaarskermis en braderie in het centrum van Duiven. Van 26 tot en met 28 juni staat het centrum volledig in het teken van plezier voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van diverse attracties, heerlijke lekkernijen en een sfeervolle braderie met een gevarieerd aanbod aan kraampjes. Het belooft een gezellig weekend te worden vol entertainment, shoppen en ontmoeten. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Textielsuper Zeeman zal in verschillende Europese landen winkels sluiten. Het gaat om Portugal, Oostenrijk en ook een paar filialen in Spanje, Frankrijk en Duitsland. Vorig jaar had het bedrijf bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. In 2025 leed Zeeman een nettoverlies van 11,7 miljoen euro... en door fysieke winkels te sluiten hoopt de keten het tij te keren. Het ziet er naar uit dat de komende jaren 150 Zeeman-winkels hun deuren zullen sluiten. Bij het ongeluk met een schoolbusje en een trein gisteren in het Belgische Buggenhout raakten 5 kinderen zwaar gewond, maar 2 van hen kunnen mogelijk binnenkort weer naar huis. Dat laat de directrice van de school waar de kinderen op zitten aan VRT Nieuws weten. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen om het leven. 2 tieners van 13 en 15 jaar, de chauffeur van het busje en een begeleidster. Er zijn door nabestaanden, leraren en leerlingen bloemen bij de plek neergelegd waar het ongeluk plaatsvond. Bronnen melden aan de NOS dat Duitse en Nederlandse militairen in Estland een hoofdkwartier gaan inrichten voor de verdediging van de NAVO. Dit om sneller actie te kunnen ondernemen tegen een mogelijke Russische aanval. Het gaat om enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid. Zowel premier Jette als het ministerie van Defensie willen het bericht niet bevestigen. Jette wil wel kwijt dat er een plan voor een NAVO-hoofdkwartier in Estland wordt uitgewerkt. De Rijksvoorlichtingsdienst meldt dat de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier en zijn vrouw Elke tijdens het staatsbezoek aan Nederland samen met het koningspaar onder andere het Nationaal Holocaustmuseum, chipfabrikant ASML en het Internationaal Strafhof zullen bezoeken. Het Duitse paar is van 9 tot en met 11 juni in Nederland. Het bezoek begint op dinsdag 9 juni met een welkomstceremonie op de Dam in Amsterdam. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind is het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Dit was het Radio Nieuws.
4: Dit is Rijn Baarmond van de ANWB. Er staan 2 files op de A12 in de richting van de Duitse grens. Dat loopt het vast bij Zevenaar. Dat komt door de Duitse grenscontroles. Reken hier 10 minuten extra voor. En richting Arnhem, daar staat het vast tussen afrit Beek en Zevenaar. Ook hier heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect. Een lekkere

0: Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichse weg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Textielsuper Zeeman zal in verschillende Europese landen winkels sluiten. Het gaat om Portugal, Oostenrijk en ook een paar filialen in Spanje, Frankrijk en Duitsland. Bij het ongeluk met een schoolbusje en een trein gisteren in het Belgische Buggenhout raakten 5 kinderen zwaar gewond, maar 2 van hen kunnen mogelijk binnenkort weer naar huis. Bronnen melden aan de NOS dat Duitse en Nederlandse militairen in Estland een hoofdkwartier gaan inrichten voor de verdediging van de NAVO. Dit om sneller actie te kunnen ondernemen tegen een mogelijke Russische aanval. De Rijksvoorlichtingsdienst meldt dat de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier en zijn vrouw Elke tijdens het staatsbezoek aan Nederland samen met het koningspaar onder andere het Nationaal Holocaustmuseum, chipfabrikant ASML en het Internationaal Strafhof zullen bezoeken. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens. Bij de grenscontrole staat een kwartier op onthoud. En de A12 de andere kant op. Dus dat is richting Arnhem. Voor 7 naar zo'n 5 kilometer file. Want er staat daar een vrachtwagen met pech. Vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichseweg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Eind deze week vertrekt een Nederlandse mijnenjager naar de Middellandse Zee. Zodra er overeenstemming is over een missie in de straat van Hormuz, is het Nederlandse schip op tijd paraat voor een inzet van de NAVO. Defensieminister Jesselkus en buitenlandminister Berendsen hebben de Tweede Kamer laten weten dat er ook voorbereidingen worden getroffen om een gecombineerd zoek-, duik- en explosieve opruimingsdienst naar de Persische Golf te sturen. De twee ministers zeggen dat er nog geen besluit genomen is over de Nederlandse bijdrage. De 35-jarige Sanna Zee uit Woerden is door de rechtbank in Zwolle tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeeld, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De vrouw zou informatie uit de systemen van de rechtbank in Amsterdam, waar zij tot haar aanhouding werkte, hebben verkocht. Zij verkocht de informatie aan een man die betrokken zou zijn bij verschillende brandstichtingen en explosies in Den Haag. Ook werd Zee schuldig bevonden aan afpersing. De vrouw blijkt gokverslaafd te zijn. De rechtbank heeft bepaald dat zij zich hiervoor moet laten behandelen. Met de komst van een nieuwe premier trekt Hongarije zich toch niet terug uit het internationaal strafhof. De voormalige premier Orbán was dat wel van plan en de terugtrekking zou op 2 juni officieel worden. Maar de nieuwe premier, Péter Magyar, heeft daar een stokje voor gestoken. Het strafhof heeft meerdere arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen vertegenwoordigers van Israël, waaronder de Israëlische premier Netanyahu. De vicepresident van de Europese Centrale Bank heeft banken in de eurozone opgeroepen meer geld te pompen in cyberveiligheid, om op die manier grip te krijgen op de nieuwe AI-modellen die zwakke plekken in de software kunnen vinden. De afgelopen tijd heeft de ECB hier met banken over gesproken, maar hamert er nog eens extra op om meer geld te investeren in de verdediging van cyberaanvallen met AI. Volgens ECB wordt cyberveiligheid in de nabije toekomst behoorlijk structureel. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind is het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Connect.

0: In Arnhem staat Pucks Open Podium weer gepland op vrijdag 19 juni van 8 uur tot half 11. Pucks Open Podium wordt samengesteld uit minimaal 6 verschillende acts. Je vindt er bijvoorbeeld de singer-songwriter die voor de allereerste keer zijn liedje voor een publiek speelt. De avond wordt aan elkaar gepraat door Pucks vaste presentator Jan Gipman. Thijs van Leer sluit op 19 juni het culturele seizoen van de Vrienden van de Lathumse Kerk af met een optreden in de Lathumse Kerk. Van Leer werd wereldwijd bekend met de hit Hocus Pocus en werkte samen met artiesten als Ramses Shaffy en David Bowie. Ook vandaag de dag trekt hij nog internationaal rond met Focus. Het concert in de Lathumse Kerk begint op 19 juni om 8 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via lathumsekerk.nl. Voetbalclub SDZZ houdt haar jaarlijkse zomerfair op zondag 21 juni. Op deze dag verandert Sportpark de Grietse Poort aan de Doesburgseweg in Zevenaar opnieuw in een bruisend evenemententerrein vol activiteiten, muziek, spel en ontmoeting. Tussen 10 en 5 uur kunnen bezoekers genieten van tientallen kramen, een grote loterij, het Rad van Fortuin, live muziek en volop activiteiten voor jong en oud. Op de website sdzz.nl staat meer informatie over kraamverhuur of aanmelden. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Eind deze week vertrekt een Nederlandse mijnenjager naar de Middellandse Zee. Zodra er overeenstemming is over een missie in de straat van Hormuz, is het Nederlandse schip op tijd paraat voor een inzet van de NAVO. De 35-jarige Zanna Zee uit Woerden is door de rechtbank in Zwolle tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeeld, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De vrouw zou informatie uit de systemen van de rechtbank in Amsterdam, waar zij tot haar aanhouding werkte, hebben verkocht. Met de komst van een nieuwe premier trekt Hongarije zich toch niet terug uit het internationaal strafhof. De voormalige premier Orbán was dat wel van plan en de terugtrekking zou op 2 juni officieel worden. Maar de nieuwe premier, Péter Magyar, heeft daar een stokje voor gestoken. De vicepresident van de Europese Centrale Bank heeft banken in de eurozone opgeroepen meer geld te pompen in cyberveiligheid, om op die manier grip te krijgen op de nieuwe AI-modellen die zwakke plekken in de software kunnen vinden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Het blijft droog en is overwegend zonnig. Bij een matige noordoostenwind wordt het in het Waddengebied een graad of 16 tot 27 graden in het zuiden van het land. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien. Vanavond en vannacht blijft het droog. Ook vannacht is er een groot verschil in temperaturen. Zo wordt het een graad of 5 in het noordoosten tot 14 graden in het zuidwesten. Morgen opnieuw een zonnige zomerse dag. Bij een oostenwind wordt het een graad of 19 op de Wadden tot 27 graden in Brabant, Limburg en Zeeland. Op vrijdag draait de wind naar het zuidwesten en komt er opnieuw nog warmere lucht onze kant op. Het is vrij zonnig, maar in de loop van de middag kan het bewolkt raken. Op sommige plekken zal in de middag de thermometer zomaar de 30 graden aan kunnen tikken. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Slagwerk Renkum organiseert op zaterdag 13 juni vanaf 14:30 een gratis zomershow in openluchttheater De Klaproos in Wolfhezen. De groep bestaat uit 12 drummers, waaronder jeugdleden, en verzorgt een interactieve voorstelling. Dirigent Anne-Jaap van Eersel viert deze zomer zijn 20-jarig jubileum bij de vereniging. Bij succes wil Slagwerk Renkum het evenement jaarlijks laten terugkeren. Het traditionele haringhappen in Babberich vindt dit jaar plaats op donderdag 18 juni in Cultuurhuis de Borg. Vanaf 19:30 zijn inwoners en belangstellenden welkom om de Hollandse nieuwe te proeven. Ook staat een glaasje korenwijn voor de liefhebbers klaar. Live muziek zorgt voor extra sfeer. De Borg is gevestigd aan het Baborgaplein in Babberich. Auto's, snelheid en racing. Op zaterdag 20 juni staat het Duivense winkelcentrum De Passage in het teken van de Formule 1. Het hoogtepunt van de dag is de indrukwekkende Carrera modelracebaan. De baan is voorzien van alles wat een echt circuit herkenbaar maakt. Tijdens het race-event kunnen bezoekers niet alleen de baan bekijken, maar ook deelnemen aan verschillende activiteiten. Het race-event in De Passage is van 10:00 tot 17:00. En tot zover de agendaberichten.

0: zondag van 6 tot 7 uur. Het Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste en interessantste nieuws van afgelopen week. Het Connect Weekoverzicht. Zondagavond van 6 tot 7. Connect.
1: NAMA heeft 70 soorten laminaat op voorraad. Al vanaf €10,95 per vierkante meter. Bezoek de showroom van NAMA in Arnhem.
2: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laat weten dat een meerderheid van de grote geestelijke gezondheidszorgorganisaties niet aan de wettelijke vereisten van informatiebeveiliging voldoet. Er werden 87 organisaties onderzocht met minimaal 50 voltijdmedewerkers. De conclusie was dat maar 6 organisaties volgens de wettelijke verplichte norm werken. Het merendeel van de onderzochte bedrijven liet weten wel aan verbeteringen te werken. In Duitsland is de voormalige Rote Armee-fractie-terrorist Danielle Klette tot 13 jaar gevangenisstraf veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van de wapenwet, diefstal en andere misdrijven. Volgens de rechter heeft de nu 67-jarige Klette samen met 2 anderen tussen 1999 en 2016 overvallen op supermarkten en geldtransporten gepleegd. Haar 2 handlangers zijn nog altijd voortvluchtig. Klette was ook lange tijd onvindbaar, maar de politie kwam haar uiteindelijk op het spoor na een tip van een burger. Ze zaten dik een week vast in een ondergelopen grot in Laos, maar nu zijn er 5 mensen levend teruggevonden. Naar 2 andere vermisten wordt nog gezocht. Een groep ging in de grot op zoek naar goud. Ze werden overvallen door zware regenval, waardoor de grot met water volstroomde. 1 man wist te ontkomen en ging hulp halen. Er werd geprobeerd de grot leeg te pompen, maar dat mislukte. Tot gisteren het waterpeil in de grot daalde en de reddingswerkers bij 5 mensen wisten te komen. Voetballer Stefan de Vrij gaat volgende maand niet mee naar het WK voetbal. De Vrij is afgelopen zaterdag geblesseerd geraakt tijdens een wedstrijd van zijn club Internationale. Daarmee staat de teller op 4 spelers die het WK zullen missen vanwege een blessure. Eerder werd bekend dat ook Matthijs de Ligt, Xavi Simons en Jerdy Schouten niet op tijd fit zijn. Jurrien Timber en Memphis Depay zijn dat wel en zijn in de selectie opgenomen. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind is het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Dit was het radionieuws.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files met de meeste vertraging in onze regio staan op A2 Utrecht-Den Bosch. 11 kilometer file bij Waardenburg. Vanaf Culemborg duurt er 20 minuten langer over. Op de A12 Arnhem-Duitsland bij de grens controles 10 minuten oponthoud. Kwartier vertraging op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Daar rijdt het langzaam tussen Ochten en Waddenooyen. Op de A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef 10 minuten oponthoud. Kwartiertje vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Osberg-Ravenstein. En op de A326 vanuit Nijmegen naar Ravenstein voor knooppunt Bankhoef 2 kilometer file met ook daar een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is Connect.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

In het centrum van Bemmel is het weer tijd voor de jaarlijkse dweildag op zondag 14 juni. Tijdens het evenement strijden dweilorkesten om het Nederlands kampioenschap en blazen nog eens tientallen dweilorkesten de longen uit hun lijf in de leutklasse. De Bemmelse dweildag begint om 11 uur met een opening bij het hoofdpodium en om 6 uur wordt een nieuwe Nederlands kampioen dweilorkesten bekendgemaakt. Inwoners van Duiven en Westervoort kunnen van 19 tot en met 21 juni gratis kamperen in het Horsterpark met een eigen tent, vouwwagen of caravan. Ieder jaar verandert het Horsterpark voor één weekend in een camping. Wie geen kampeeruitrusting heeft, kan een tent lenen. De camping is volledig ingericht. Er is stromend water, elektriciteit en sanitair. Ook zijn er gezamenlijke barbecues en diverse activiteiten. Meer informatie is te lezen op zodiva.nl. KDO Groezen organiseert op 20 juni de jubileumeditie van de Liemers Fietsen Taptoe Groezen 2026. 6 topkorpsen verzorgen optredens van hoog niveau, waaronder wereldkampioen show en drumfanfare Advendo Snake. Alle deelnemende korpsen bereiden zich voor op het prestigieuze wereldmuziekconcours. De Taptoe vindt plaats van 5:30 tot 7 uur aan de Commanderijstraat in Groezen. Na afloop is de WK-wedstrijd van Oranje op groot scherm te volgen. En tot zover de agendaberichten. Wow.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laat weten dat een meerderheid van de grote geestelijke gezondheidszorgorganisaties niet aan de wettelijke vereisten van informatiebeveiliging voldoet. In Duitsland is de voormalige Rote Armee-fractie-terrorist Daniele Klette tot 13 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Ze zaten dik een week vast in een ondergelopen grot in Laos, maar nu zijn er 5 mensen levend teruggevonden. Naar 2 andere vermisten wordt nog gezocht. Voetballer Steven de Vrij gaat volgende maand niet mee naar het WK voetbal. De Vrij is afgelopen zaterdag geblesseerd geraakt tijdens een wedstrijd van zijn club Internationale. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Gelukkig nog niet al te veel bijzonderheden. Wel 90 kilometer file in onze regio. De file met de meeste vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bijna een half uur tussen Culemborg en Zaltbommel. 12 kilometer. 10 minuutjes op de A50 vanuit Gorinchem naar Nijmegen bij Geldermalsen. Er is daar een ongeluk gebeurd, dus die file gaat nog wel oplopen. A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoeve. De kop van 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vanaf Os-Oost duurt er een kwartier langer over. En ook een kwartier vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: zoekt naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Hotelketen Fletcher hoeft voorlopig geen dwangsom aan de gemeente Epe te betalen, omdat er nog altijd asielzoekers in het hotel verblijven. De gemeente wilde dat per 26 mei de opvang gestopt zou worden. Het opvangorgaan COA stapt naar de rechter omdat er geen andere plek is voor de mensen die in het hotel worden opgevangen. Het COA betaalt al sinds eind april een boete van 55.000 euro per dag, maar gaat die dwangsom aanvechten. De zaak dient op 12 juni. Vorig jaar is het aantal woningen dat een miljoen euro of meer waard is met 22% toegenomen. Denk daarbij niet alleen aan villa's, maar ook aan tussenwoningen en appartementen. In de top 10 van gemeenten met een stijgend aantal miljoenen woningen staan bijvoorbeeld plaatsen als Ede, Breda, De Bilt, Zeist en Amersfoort. Ondertussen is 6,2% van het aantal woningen miljoenen woningen. Dat blijkt uit een overzicht van taxatiebedrijf Calcasa. Volgens de Iraanse staatstelevisie ligt er een kladversie van een toekomstig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. In dit onofficiële raamwerk zou staan dat de straat van Hormuz weer helemaal open gaat. Ook de Amerikanen zullen hun blokkade opheffen. De commerciële scheepvaart zou dan weer door de zeestraat kunnen varen. De vrije doorgang geldt niet voor militaire schepen. De Iraanse staatsomroep meldt dat over de inhoud van de vredesdeal nog gesproken wordt. Het Israëlische leger heeft inwoners van de Zuid-Libanese stad Tirus en omgeving opgeroepen om te evacueren. Israël is van plan om doelen van Hezbollah aan te vallen. Volgens Israël schendt de terroristische organisatie Hezbollah het staakt het vuren dat half april inging door Israëlisch grondgebied aan te vallen en moet het Israëlische leger wel ingrijpen. Eerder deze week gaf de Israëlische premier Netanyahu het bevel om de aanvallen op te voeren om op die manier Hezbollah te vernietigen. Het weer, het blijft droog. Vannacht wordt het 5 graden in het noordoosten tot 14 graden in het zuidwesten. Morgen opnieuw zomers, bij een oostenwind wordt het 19 tot 27 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De Gelderse wegen rijden langzaam over de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht tot aan Kerkdriel. 10 minuten vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel weer een half uur tijdsverlies. 12 kilometer langzaam rijdend verkeer daar. Kwartier vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens bij Zevenaar. Dan nog file op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. 9 kilometer tussen Os-Oost en knooppunt Blankhoef met een kwartier oponthoud. En een kwartier vertraging heb je ook bij Ravenstein als je over de A50 vanuit Arnhem naar Os rijdt. En tot zover de ANWB. Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Een lekker

Ontdek iedere zaterdag de rijke historie van Hansestad Doesburg tijdens een sfeervolle stadswandeling. Doesburg staat bekend om haar prachtige gevels en goed bewaarde middeleeuwse stratenpatroon. Met meer dan 150 monumenten en karakteristieke panden valt er onderweg veel te bewonderen. Een ervaren gids vertelt over de geschiedenis en bijzondere verhalen van de stad. De start is om 13:30 bij het VVV-kantoor aan de Koelpoortstraat in Doesburg. In het Arnhemse Sonsbeekpark vindt op zondag 21 juni een zeldzaam mooi markt plaats. Op deze dag kunnen bezoekers kennis maken met producten van lokale en regionale kunstenaars, ontwerpers en creatieve ondernemers. Alle producten zijn handgemaakt, zelf ontworpen of geproduceerd. Daarnaast worden er ook ambachtelijke biologische lekkernijen verkocht. De zeldzaam mooi markt is van 11 tot 6 uur. In het Zevenaarse Centrum 4.0 aan de Sleeg vindt op maandag 23 juni weer een Alzheimercafé plaats. Rolling Stones Tribute Band verzorgt dan een speciaal optreden. De avond begint om 7 uur en is bedoeld voor mensen met dementie, hun naasten, mantelzorgers en andere betrokkenen. Muziek roept herinneringen op en zorgt voor ontmoeting en ontspanning. Iedereen die zich betrokken voelt bij dementie is welkom. En tot zover de agendaberichten.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: Want ik voel nu, ik val te hard of vanaf de start.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Hotelketen Fletcher hoeft voorlopig geen dwangsom aan de gemeente Epe te betalen, omdat er nog altijd asielzoekers in het hotel verblijven. Vorig jaar is het aantal woningen dat 1 miljoen euro of meer waard is met 22% toegenomen. Denk daarbij niet alleen aan villa's, maar ook aan tussenwoningen en appartementen. Volgens de Iraanse staatstelevisie ligt er een kladversie van een toekomstig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. In dit onofficiële raamwerk zou staan dat de straat van Hormuz weer helemaal open gaat. Het Israëlische leger heeft inwoners van de Zuid-Libanese stad Tirus en omgeving opgeroepen om te evacueren. Israël is van plan om doelen van Hezbollah aan te vallen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Het blijft nog lang zonnig en warm, met later alleen wat sluierbewolking. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms wat steviger. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Dan morgen wordt het, net als vandaag, een droge en vrij zonnige dag. In het zuiden wordt het zomers warm met 25 tot 28 graden. Ook in het midden van het land kan het op veel plekken 25 graden worden. In het noorden blijft het iets koeler. Vrijdag opnieuw warmer. In het binnenland wordt het tropisch met 30 tot lokaal 32 graden. Later op de dag neemt de bewolking toe en vooral in de avond en nacht kunnen enkele buien ontstaan, mogelijk met onweer. In het weekend wordt het geleidelijk minder warm. Zon, wolken en enkele buien wisselen elkaar dan af. Begin volgende week blijft het wisselvallig, met temperaturen rond normale waarden voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de wegen in onze regio. 160 kilometer file bij elkaar. Zo rijdt het langzaam op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bij Waardenburg. 20 minuten vertraging. Andere kant op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. Een half uur tijdsverlies vanaf Culemborg. 12 kilometer file. A12 Utrecht Arnhem bij knooppunt Waterberg. 19 kilometer langzaam rijdend verkeer met 20 minuten oponthoud. Een kwartier vertraging op de A15 Nijmegen-Gorkum bij Waldenooien. Dan naar de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem voor knooppunt. Op een Bankhoef 10 kilometer file met een kwartier tijdsverlies. 20 minuten vertraging voor het verkeer op de A50 als je vanuit Arnhem naar Os rijdt. Dan staat 15 kilometer file tussen Heteren en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: voor Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.
3: Dat is je mooi, lul kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar die

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Ondernemers, opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
4: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. Groningen biedt asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen nog één nacht opvang aan in congrescentrum Hanse Plaza. Vanaf morgen neemt een andere gemeente het over, maar welke dat is nog niet bekendgemaakt. De gemeente Groningen laat weten dat noodopvang door gemeenten geen structurele oplossing is en wijst naar het ministerie. In Ter Apel is al dagen niet voor iedereen plek. Kwetsbare asielzoekers krijgen daar voorrang. Het kabinet, de vakbonden en werkgevers gaan morgen met elkaar in gesprek in het Catshuis. Het kabinet wil afspraken maken over werk, lonen en uitkeringen, maar daar zit spanning op. Minister Velbrief schrapte al zijn plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen, maar de vakbonden vinden dat niet genoeg. Ook de kortingen op de WW en WIA moeten van tafel. Er wordt rekening mee gehouden dat de vakbonden opnieuw uit het overleg stappen. Vorig jaar is het aantal woningen dat een miljoen euro of meer waard is met 22% toegenomen. Denk daarbij niet alleen aan villa's, maar ook tussenwoningen en appartementen. In de top 10 van gemeenten met een stijgend aantal miljoenen woningen staan bijvoorbeeld plaatsen als Ede, Breda, De Bilt, Zeist en Amersfoort. Ondertussen is 6,2% van het aantal woningen miljoenen woningen, blijkt uit een overzicht van taxatiebedrijf Calcasa. En volgens de Iraanse staatstelevisie ligt er een kladversie van een toekomstig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. In dit onofficiële raamwerk zou staan dat de straat van Hormuz weer helemaal open gaat. Ook de Amerikanen zullen hun blokkade opheffen. De commerciële scheepvaart zou dan weer door die zeestraat kunnen varen. De vrije doorgang geldt niet voor militaire schepen. De Iraanse staatsomroep meldt dat over de inhoud van de vredesdeal nog gesproken wordt. Dan het weer. Het blijft droog en nog lang zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het radionieuws.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het iets minder druk op de wegen in onze regio, maar altijd nog 10 minuten vertraging op de A2 Eindhoven-Utrecht bij Afrit Kerkdriel. Naar het zuiden op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 11 kilometer file tussen Culemborg en Zaltbommel met een half uur vertraging. A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle-Zuid, een kwartiertje tijdsverlies. Kwartier oponthoud ook voor de verkeer op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. Door 9 kilometer file tussen Os-Oost en Knooppunt Bankhoef. En 20 minuten vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Daar rijdt het langzaam over 12 kilometer tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Connect.

Vorig jaar was het een schot in de roos. De Hunneschans in Hyveadorp vol picknickkleden, zelfgemaakte lekkernijen, spelende kinderen en gesprekken tussen oude bekenden en nieuwe buren. Op zaterdag 6 juni wordt de Hunneschans weer omgedoopt met picknickkleden, met daarbij diverse activiteiten voor jong en oud. Terwijl de kinderen zich vermaken met spelletjes, hebben de volwassenen alle tijd om bij te praten. Iedereen is welkom tussen 2 uur en 4:30. Het centrum van Bemmel verandert op 7 juni in een groot openluchtmuseum vol bijzondere voertuigen. Bezoekers kunnen klassieke auto's, jong- en oldtimers en unieke voertuigen bewonderen die je zelden ziet. Ook liefhebbers van motoren en brommers komen aan hun trekken. In de ochtend is er een toertocht door de omgeving. Ook worden de voertuigen tentoongesteld op diverse pleinen in het centrum. Inschrijving voor de toertocht en meer informatie staat op bemmelonwheels.nl. Muziekliefhebbers kunnen op zondag 14 juni een concert bijwonen in de tuin van de Lage Oorsprong in Oosterbeek. De internationaal succesvolle contrabassist James Oussie verzorgt een bijzonder optreden. Oussie begon zijn muzikale carrière in 2001 en ontwikkelde zich tot een toonaangevende solist. Het optreden is van 2:30 tot 4:30. Het adres van de tuin van de Lage Oorsprong is van Borselenweg in Oosterbeek.

0: Dit is Erwin Veenstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Groningen biedt asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen nog één nacht opvang aan. Vanaf morgen neemt een andere gemeente het over, maar welke dat is nog niet duidelijk. In Ter Apel is al dagen niet voor iedereen plek. Het kabinet, de vakbonden en werkgevers gaan morgen met elkaar in gesprek in het Catshuis. Minister Velbrief schrapte al zijn plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen, maar de bonden vinden dat niet genoeg. Ook de kortingen op de WW en WIA moeten van tafel. Vorig jaar is het aantal woningen dat een miljoen euro of meer waard is met 22% toegenomen. En dat zijn niet alleen villa's, maar ook tussenwoningen en appartementen. Ondertussen is 6,2% van het aantal woningen miljoenen woningen. En volgens de Iraanse staatstelevisie ligt er een kladversie van een toekomstig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. De straat van Hormuz zou weer helemaal open gaan. Ook de Amerikanen zullen hun blokkade dan opheffen. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch nog 20 minuten vertraging. Tussen Culemborg en Zaltbommel 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. 10 minuten vertraging aan de Duitse grens. Op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen door grenscontroles. 10 minuten vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. En 10 minuten vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. De kop van 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect.
2: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de rol van jeugdzorg en veilig thuis in de mishandelingszaak in Stadskanaal. Twee jonge kinderen van 6 en 7 jaar zouden langdurig zijn mishandeld door twee vrouwen. Het meisje zou zijn vastgebonden, ook kregen ze te weinig eten. Het meisje werd in een kunstmatige coma gebracht. Betrokken medewerkers en bestuurders zullen worden gehoord, de twee vrouwen zijn aangehouden. Groningen biedt asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen nog 1 nacht opvang aan in congrescentrum Hanze Plaza. Vanaf morgen neemt het Groningse dorp Warfum de noodopvang voor zeker 4 nachten over. De gemeente Groningen laat weten dat noodopvang door gemeente geen structurele oplossing is en wijst naar het ministerie. In Ter Apel is al dagen niet voor iedereen plek. Kwetsbare asielzoekers krijgen voorrang. Het kabinet, de vakbonden en werkgevers gaan morgen met elkaar in gesprek in het Catshuis. Het kabinet wil afspraken maken over werk, lonen en uitkeringen, maar daar zit spanning op. Minister Velbrief schrapte al zijn plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen, maar de vakbonden vinden dat niet genoeg. Ook de kortingen op de WW en WIA moeten van tafel. Er wordt rekening mee gehouden dat de vakbonden opnieuw uit het overleg stappen. Ja, en waterschappen gaan maatregelen nemen om schade aan de natuur, landbouw en dijken te beperken, nu de droogte verder toeneemt. Op verschillende plekken worden waterpeilen verhoogd en extra watervoorraden aangevoerd. Vooral veendijken worden scherp in de gaten gehouden, omdat die kunnen scheuren. Dat gebeurde in Wilnis zo'n 23 jaar geleden. Ook het risico op natuurbranden is toegenomen. In het grootste deel van Nederland geldt inmiddels het hoogste waarschuwingsniveau. Dan het weer. Het blijft droog en nog lang zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het radionieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog wat vertraging op de A2 Utrecht-Den Bosch. 10 minuutjes bij Waardenburg en 10 minuten oponthoud op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk rijdt het langzaam over 2 kilometer tot aan de grens door grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Connect.

Koor One Step Beyond geeft een gevarieerd avondconcert in Huis van Loo op 30 mei. Het koor uit Zevenaar telt 20 leden onder leiding van Hans Scholing, met medewerking van projectzangers en instrumentale intermezzo's. Op het programma staan werken van onder andere Purcell, Mozart, Vivaldi en Fauré. Het concert is van 7 tot 10 uur. Huis van Loo is gevestigd aan de Loostraat in Loo. In het multifunctioneel centrum Doelum in Renkum brengt Sheer Devotion op 31 mei muziek met gevoel, klasse en een flinke dosis passie. Deze band weet als geen ander hoe je het publiek raakt. Van meeslepende nummers tot opzwepende momenten die zorgen voor kippenvel en beweging. Met hun sterke sound, strakke samenspel en zichtbare liefde voor muziek maakt Sheer Devotion elk optreden bijzonder. Het optreden begint om 4 uur. In het centrum van Huissen wordt ook dit jaar weer een voorjaarsmarkt gehouden op zondag 31 mei van 10 tot 4 uur. Op de markt staan diverse kraampjes van lokale ondernemers en foodtrucks. Er is voor ieder wat wils. Of je nu op zoek bent naar trendy kleding, unieke handgemaakte items of gewoon wilt genieten van de gezellige sfeer, alles is mogelijk tijdens de voorjaarsmarkt in Huissen. En tot zover de agenda.

0: Dit is Erwin Veenstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de rol van jeugdzorg en veilig thuis in de mishandelingszaak in Stadskanaal. Twee jonge kinderen van 6 en 7 jaar zouden langdurig zijn mishandeld door twee vrouwen. Groningen biedt asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen nog één nacht opvang aan in congrescentrum Hanzeplaza. Vanaf morgen neemt het Groningse dorp Warfum de noodopvang voor zeker 4 nachten over. Het kabinet, de vakbonden en werkgevers gaan morgen met elkaar in gesprek in het Catshuis. Minister Velbrief schrapte al zijn plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen, maar de vakbonden vinden dat niet genoeg. Ook de kortingen op de WW en WIA moeten van tafel. Ja, en waterschappen gaan maatregelen nemen om schade aan de natuur, landbouw en dijken te beperken, nu de droogte verder toeneemt. Op verschillende plekken worden waterpeilen verhoogd en extra watervoorraden aangevoerd. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het blijft nog lang zonnig en warm, met later alleen wat sluierbewolking. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms wat steviger. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Dan morgen wordt het, net als vandaag, een droge en vrij zonnige dag. In het zuiden wordt het zomers warm met 25 tot 28 graden. Ook in het midden van het land kan het op veel plekken 25 graden worden. In het noorden blijft het iets koeler. Vrijdag opnieuw warmer. In het binnenland wordt het tropisch met 30 tot lokaal 32 graden. Later op de dag neemt de bewolking toe en vooral in de avond en nacht kunnen enkele buien ontstaan, mogelijk met onweer. In het weekend wordt het geleidelijk minder warm. Zon, wolken en enkele buien wisselen elkaar dan af. Begin volgende week blijft het wisselvallig met temperaturen rond normale waarden voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Voor binnenzonwering of gordijnen gaat u naar Nama in Arnhem. Grote collectie van onder andere Mart Visser. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u.

0: erbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op ct-reclame.nl.
1: Op zoek naar behang? 1000 soorten behang op voorraad. Bezoek Nama in Arnhem.
2: Ondernemers opgelet.
3: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
4: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
5: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. Oud-minister Hugo de Jonge zou in het begin van de coronacrisis onder druk zijn gezet om mondkapjes in de ouderenzorg af te raden, meldt Nieuwsuur. Die druk kwam van brancheorganisatie Actis. De Jonge zei daarna dat preventief gebruik van mondkapjes niet verstandig was. Ook bekritiseerde hij buurtzorg dat medewerkers juist wel maskers gaf om cliënten te beschermen. Schokkend, vindt buurtzorg. De Jonge wil zelf nog niet reageren en zegt dat hij zijn verhaal doet bij de parlementaire enquête. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de rol van jeugdzorg en veilig thuis in de mishandelingszaak in Stadskanaal. Twee jonge kinderen van 6 en 7 jaar zouden langdurig zijn mishandeld door twee vrouwen. Het meisje zou zijn vastgebonden, ook kregen ze te weinig eten. Het meisje werd in een kunstmatige coma gebracht. Betrokken medewerkers en bestuurders zullen worden gehoord. De twee vrouwen zijn aangehouden. Israël heeft heel Zuid-Libanon ten zuiden van de rivier Sarani uitgeroepen tot gevechtszone. Inwoners krijgen dringende advies om onmiddellijk te vertrekken. Eerder werd ook de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks de wapenstilstand voert Israël bijna dagelijks aanvallen uit in Zuid-Libanon. Volgens Israël is dat nodig om aanvallen van Hezbollah te voorkomen en het noorden van Israël beter te beschermen. Ja, en waterschappen gaan maatregelen nemen om schade aan de natuur, landbouw en dijken te beperken, nu de droogte verder toeneemt. Op verschillende plekken worden waterpeilen verhoogd en extra watervoorraden aangevoerd. Vooral veendijken worden scherp in de gaten gehouden, omdat die kunnen scheuren. Dat gebeurde in Wilnis zo'n 23 jaar geleden. Ook het risico op natuurbranden is toegenomen. In het grootste deel van Nederland geldt inmiddels het hoogste waarschuwingsniveau. Dan het weer. Het blijft droog en nog lang zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het radionieuws.
6: Dit is Connect.

0: Henk, blijf maar zitten.
1: Oké.
0: Niet springen.
1: Nee, oké.
0: Jump Van Halen. Goedenavond, een nieuwe Connect Politiek hier op Connect.
1: Een hele nieuwe Connect Politiek. Ja, het wordt warm, hè?
0: Jij zegt me wat, die airco hier die draait overuren.
1: Ja, maar ik heb het niet alleen voor warm hier. Nee. Warm van het weer, maar in de politiek is het warm op een aantal plekken. Man.
0: Ja, maar op een aantal plekken ook ijzig koud. Ja, en stil.
1: Op een aantal plekken is het heel stil, oorverdovend stil. En op een aantal plekken gaat het ook van dik hout slecht met planken. Dat wil zeggen, men zegt er niks over. Maar goed, we gaan er toch wat over zeggen. Straks over lokaal belang en Zevenaar. En het feit dat Toon Albers, een wethouder die er de hele tijd zit, toch niet gekozen is. Althans, niet benoemd als wethouder. En dan komt er iemand uit de regio, niet dus. Die komt uit Barneveld.
0: Ja.
1: En die, die wordt verder. We gaan het straks even over hebben.
0: Ja, we gaan het er straks even over hebben. Zometeen gaan we wel eerst even contact leggen met Wouter Jansen van de Korenmarkt. Waar we vorige week uitgebreid hebben stilgestaan bij het feit dat ze op de Korenmarkt, dat ze daar, hoe moet ik dat mooi zeggen?
1: Ja,
0: in verband met
1: discriminatie. De gemeente Arnhem wil de mogelijkheid krijgen om horecazaken te sluiten die zich dus schuldig zouden maken aan discriminatie. Nou, ondernemers in de stad die zeggen, joh, we doen er hartstikke veel inspanningen. We werken ons te pletter om dat voor elkaar te krijgen. En nu is er toch best wel een discussie tussen zeg maar die ondernemers en de politiek. Nou, uiteraard, ons kennende gaan
0: hoor en wederhoor.
1: Hoor en wederhoor. We praten even met Wouter Jansen namens de ondernemers van de Korenmarkt. Maar we praten ook met Walter de Boef van Pro uit Arnhem. Die vanuit de politieke kant daar ook het nodige van te zeggen heeft. Dus dat gaan we ook doen. En dan hebben we ook nog iets over duiven. Hè? Want weet je nog dat wij iemand aan de lijn hadden die zei, duiven, daar gaan we dan misschien wel wat groter bouwen. Maar dat willen we met maakindustrie. En dat moet allemaal niet te grootschalig worden.
0: Geen blokkendozen.
1: Wat schetst onze verbazing? Vanmiddag maakt FedEx bekend het leuke bedrag van 46 miljoen te gaan investeren in duiven om hun grote locatie daar nog groter te maken en te vernieuwen.
0: Ja.
1: Hoezo blokkendozen niet?
0: Laat eens kijken of we iemand uit de duivenspolitiek ook aan de lijn kunnen krijgen vanavond.
1: Gaan we ook even achteraan. We gaan even een muziekje draaien en in de tussentijd gaan we even naar Arnhem bellen, toch?
0: Ja, gaan we doen.

0: Coublan en de business hier op Connect. Over business gesproken, Henk.
1: Ja, over business gesproken. Je zult een horecaondernemer in Arnhem zijn. En je krijgt twee klachten aan de broek wegens discriminatie. Je mag je tent sluiten.
0: Ja.
1: Althans, dat is de korte versie. En er zal natuurlijk best wel het nodige water door de brug gaan. Onder de brug bij de Rijn. Haha, grapje. Maar goed, in ieder geval hoe dat zit. En we gaan straks even praten met Walter de Boef van Pro en Arnhem. Maar we hebben als goed aan de lijn Wouter Jansen van de horecaclub De Korenmarkt. En hoe die precies heet, gaat hij ons vast vertellen. Want Wouter, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Wouter, even voor alle duidelijkheid. Hè. Heb je dus een pokkenhekel aan buitenlanders op de Korenmarkt?
2: Nee, totaal niet. Nee, zeker niet. Nee, het is een enorme verrijking, denk ik. En een ontzettend gezellig ook. En ik denk dat dat helemaal niet de intentie is van veel ondernemers. Waar we een hekel aan hebben zijn etterbakken die de boel verstieren.
1: Ja, en voor alle duidelijkheid...
2: En die willen we eruit filteren. Ja. En dat is ons doel.
1: Ah, maar die etterbakken die het boel versieren, dat zijn niet per definitie mensen met een wat meer gepigmenteerde huid, als we het zo noemen.
2: Die zijn helaas heel moeilijk te herkennen. Dat zou wel praktisch zijn.
1: Ja.
2: Maar ze zijn moeilijk te herkennen. Nee, waar ons deurbeleid op selecteert is houding, agressie, vriendelijkheid. Dat is waar naar gekeken wordt bij selectie aan de deur, leeftijd. We discrimineren dus wel degelijk op leeftijd. Hè? Dus, ja, mensen moeten 18 plus zijn, dat is dus de enige voorwaarde. En verder helemaal niet. Daarmee zeggen wij dus ook niet dat het nooit voorkomt. Maar we zeggen dat we het heel belangrijk vinden dat het, als het voorkomt, gemeld wordt. En dat we dan stappen kunnen ondernemen en in gesprek kunnen gaan met de desbetreffende portiers die misstap hebben begaan. Mm-hmm. En waar het nu op uitdraait is dat wij direct verantwoordelijk zouden zijn.
1: Ja, want vertel even. De gemeente Arnhem heeft wilde plannen op dat punt. Want wat zijn de plannen die ze precies willen gaan invoeren?
2: Nou, het voorstel was eigenlijk juist te onvolledig. Toen de burgemeester uitgebreid uitleg erbij gaf, leek het al een beter verhaal. Mm-hmm. Alleen het platgeslagen voorstel wat er lag, was dat bij twee meldingen, en een melding was dan ook nog een vrij vaag begrip, zou de burgemeester de mogelijkheid hebben om de vergunning in te trekken van de exploitatie.
1: Ja, dus iemand die een pokkenhekel aan jouw zaak heeft, of een concurrent, die doet twee meldingen en dan wordt jouw zaak gesloten.
2: Nou, dat is iets waar we bang voor waren. Maar ook, kijk, als wij Koningsdag organiseren, dan huren wij 30 tot 40 portiers in. Onderaan de streep staat dan jouw naam. Mochten er een aantal raddraaiers tussen zitten en je hebt vier meldingen aan je broek, hoe werkt dat dan? En wat zijn dan hoe zit dat dan? Kijk, wij vinden discriminatie is gewoon verschrikkelijk. En als er zoiets gebeurt, dan moet er aangifte gedaan worden tegen de persoon die gediscrimineerd heeft. Als er een patroon is of een cultuur bij een zaak waarbij je ziet dat dat veelvoudig terugkomt, dan moet er ook absoluut met zo'n zaak in gesprek gegaan worden door de gemeente. Die moeten daar ook zeker wel op letten. Alleen dit is een te gevaarlijk, ja, eigenlijk een te breed te interpreteren instrument. En deze burgemeester heeft daar een bepaalde visie bij. Maar deze burgemeester is er niet voor altijd. Dus er komt ook weer een nieuwe burgemeester. En die heeft hem dan ook weer een te makkelijk te interpreteren instrument. En daar zit onze zorg.
1: Jullie zorg zit in het feit dat het instrument dusdanig, ja, zoals ik volatiel en onduidelijk beschreven is, dat je er afhankelijk van de windrichting mee de kant op kan die je wil.
2: Exact. Het is te makkelijk op verschillende manieren te interpreteren. En ik denk dat je dat ook niet moet willen. Je moet gewoon heldere wetgeving hebben. Plus, ik vind dat een veroordeling, ja, dat moet gewoon via een rechter. Kijk, iemand is schuldig als het bewezen feit bewezen is. En het moet niet bij meldingen zijn.
1: Nee,
2: het moet een bewezen feit zijn.
1: Nu kennen we in Nederland de beroemde cancelcultuur. Zodra er rook is, is er vuur. En daarbij de sjaak, zoals dat zo mooi heet. En in dit geval zeggen jullie, jongens, dat gaat ons eigenlijk veel en veel te ver. Het moet veel duidelijker en helderder omschreven worden, zodat iedereen weet waar hij aan toe is.
2: Ja, dat vooral. En we zijn 2 jaar geleden met een convenant veilig uitgaan gestart met een aantal ondernemers. Eigenlijk met alle ondernemers en de gemeente. Dus we hebben juist een heel pad zijn we ingeslagen. Waarbij we dus aangegeven hebben van nou, we gaan met z'n allen om de tafel en we spreken een hele hoop dingen af. En dit discriminatie is een groot onderdeel van dat convenant. Dus we waren al heel druk met allerlei plannen. Mm-hmm. En een aantal ondernemers voelen dan toch alsof er zeg maar een stukje wantrouwen is. Van we zijn toch bezig met allerlei plannen en moet daar overheen dan nog strengere regelgeving. Terwijl er eigenlijk in de afgelopen 2 jaar dus niet meldingen van die aard zijn geweest. Dus dat was het inderdaad de reden. En nou, we hebben dat ook ingesproken en de politiek was het eigenlijk wel met ons eens. Dat het gewoon onvolledig was. Dus niet dat het... Hè, dat mogen best regelgeving zijn voor discriminatie, dat lijkt me ook goed. Maar deze variant was te onvolledig.
1: Ja, en hoe gaat het wat jullie betreft nu verder?
2: Nou ja, ik denk dat ze terug naar de tekentafel gaan. En ik denk dat het gewoon goed is om die plannen gewoon mee te nemen, wat ons betreft, in het huidige convenant. Er zou een tekenmoment zijn in juni met de burgemeester, waar we allerlei afspraken gemaakt hebben. En die staan ook in het convenant. Nou, er zou een officieel tekenmoment zijn. En ik denk dat dat gewoon een heel goed instrument is om bij te blijven. Ja. Daar zit een samenwerking in met Vizier. Wij delen kaartjes uit.
1: Vizier, help me even, wie is dat?
2: Oh, Vizier is een stichting eigenlijk in het leven geroepen tussen de politie. En daar kunnen mensen zich ook nog terecht. Dus dan als je geen aangifte doet, kun je dus of meteen een aangifte wil doen. Als je weet niet hoe dat werkt, kun je terecht bij die stichtingen. Die gaan dan met je in gesprek. En die gaan ook met de horeca-uitbaters in gesprek. Dus daar zit nog een stichting tussen die ook die meldingen heel serieus neemt. Dus dat zijn allerlei stappen die genomen zijn. En ik denk dat dat de goede weg is. En nogmaals, als er echt sprake is van discriminatie, dan moet er gewoon de aangifte gedaan worden.
1: Goed.
2: Nou, is dat de manier
1: om dat te tackelen. Jullie blijven het volgen en de boel gaat een beetje terug naar de tekentafel om in ieder geval de blauwdruk zoals die ligt een beetje scherper te maken, zodat iedereen weet waar die mee te maken heeft. Maar er is ook goed nieuws, denk ik, voor de horeca, zeker op de Korenmarkt, want Vitesse, ze gaan door, toch?
2: Ja, nee, dat is weer ontzettend goed nieuws.
1: Dat wilde ik zeggen. Zeker voor het sportbar van jullie.
2: Nou, ik zit natuurlijk wel heel erg in het juiste vaarwater.
1: Ja.
2: Nee, maar dit is ontzettend goed nieuws. Dit is hoort bij de stad, moet in de stad, een stad als Arnhem. En ik denk ook dat de fans hebben laten zien dat het gewoon dat ze ten alle tijde achter die club blijven staan. Dus ze stonden -12 en ze speelden tegen jong teams. En alsnog zat er 16.000, 17.000 man in het stadion.
1: Ja.
2: En ik denk dat het voor ons, het Koolmarkt, is het zo belangrijk. We zien die mensen die gaan uit eten voordat ze naar het stadion gaan. Ze komen er naar de stad nog in, gezellig. Voorlopig op die vrijdagavond, maar dat is ook hartstikke gezellig.
1: Dus
2: voor ons is dat wel een...
1: Nou, voor jullie is dat een goed verhaal. Ja, en dan blijft er natuurlijk in Arnhem wel een beetje discriminatie. Als er iemand met een NEC-sjaal bij jullie de zaken wil, dan roepen jullie ODW eruit.
2: Discrimineren wij direct.
1: Oké, nee, dat is duidelijk. Dus dan hebben we dat in ieder geval vastgesteld. Wouter Jansen van het Sportbar in Arnhem.
2: Direct.
1: Dankjewel.
2: Hoi.

0: Fat and Small en Turnaround hier op Connect. Ja, Henk, we hebben hem al een paar keer niet gehoord, hè? Zullen we hem eens een keer doen?
1: Ja, laat ze horen.
2: Connected, politiek.
1: Aha, kijk, nee, dan weet ik weer wat over gaat. Ik raak af en toe ook de weg kwijt. Nou ja, de weg kwijt. Sommige mensen dachten dat de politiek in Arnhem een beetje de weg kwijt was. Want het leek erop dat de horeca op het moment dat er twee meldingen waren in het kader van discriminatie, dat dan de burgemeester de deur kon sluiten. Nou, daar is vorige week een hele discussie over geweest in de buurt van de gemeenteraad en hoe die processen gaan. En over de inhoud van dat verhaal willen we even praten met Walter de Boef van Pro in Arnhem. Meneer de Boef, goedenavond.
3: Goedenavond.
1: De Boef, even voor onze luisteraars. Hè. Je hebt de gemeenteraad, dan heb je dus de gemeenteraadsbijeenkomsten en daar worden dan beslissingen genomen en gestemd. Maar voordat die gemeenteraden er zijn, hadden jullie vorige week in de raadskamers een aantal bijeenkomsten. Hoe zit dat precies, die politieke houdingen? Hoe werkt dat?
3: Ja, dat kan ik wel kort uitleggen. Voordat wij een beslissing nemen, praten de verschillende partijen met de betrokken wethouders of degene die daar verantwoordelijk is, in dit geval de burgemeester. Praten we over wat het voorstel is en daar gaan we dan een mening over vormen. En daar hebben we een gesprek met met de betrokken wethouder of burgemeester over. En dat was vorige week. En dat ging over het voorstel om waar jullie net aan refereerden.
1: Ja, en voor alle duidelijkheid, dan wordt zo'n voorstel besproken. Mensen geven daar dan een input. Hè. Er was ook Wouter Jansen, die wij straks ook in de lijn hadden. Die gaf daar wat aan over de ondernemers. En op dat moment, hoe ging het toen verder?
3: Ja, ik zat deze bijeenkomst voor. Dus dan is altijd een raadslid wat die bijeenkomst voorzit. Dat zat ik voor. Mm-hmm. En dan geven de verschillende partijen hun visie. En ze stellen een aantal vragen. En dan vervolgens reageert de burgemeester erop. En ja, toen hebben we het over die opnemen van, laten we zeggen, discriminatie. Om de mogelijkheid om de burgemeester dan een horecagelegenheid kan sluiten. In het geval daar een aantal meldingen over discriminatie zijn, hebben we uitgebreid gesproken. En hebben wij gekeken wat het voorstel was als raad. En daar kwamen toch wel een aantal kritische vragen bij de fracties vandaan. En op die manier hebben wij toen besloten dat het voorstel nog niet klaar is om een beslissing te nemen. Dus hebben wij het weer teruggestuurd naar de burgemeester.
1: Ja, en dan kan de burgemeester
3: nog wat. We hebben eigenlijk de burgemeester op dat moment met huiswerk teruggestuurd.
1: Ja, dus in principe doet de democratie zijn werk. Hè? De burgemeester, de bestuurders komen met een idee om wat dingen te doen. Vervolgens zeggen de betrokkenen en belanghebbenden, in dit geval de ondernemers, die doen hun zegje. Vanuit de politiek kijken jullie naar, jullie luisteren naar die ondernemers. Je kijkt ook naar je eigen mening. En vervolgens concluderen jullie, ga eens even terug naar de tekentafel, want er moet her en der nog wel wat revisiewerk plaatsvinden.
3: Ja, het is zelfs zo nog betere is dat het oorspronkelijk een motie is die wij als gemeenteraad aangenomen hebben. Mm-hmm. Waarin wij verzocht hebben om steviger, laat maar zeggen, discriminatie als die plaatsvindt in de horeca mm-hmm. aan te pakken. Daar werken natuurlijk de gemeente, de ondernemers, de politie spelen daar, hebben daar ook een convenant over. Die hebben afspraken daarover gemaakt. Mm-hmm. En zeggen ook tegen mensen, als ze het meemaken, om dat echt aangifte te doen. Of bij een meldpunt, daar werken ook de ondernemers aan mee. Dus daar is ook nog een motie van, we hebben het in de raad breed aangenomen, om met een voorstel te komen hoe we dat stevig kunnen neerzetten. Nou, daar is nu de burgemeester met een voorstel gekomen. En dat vinden wij op zich een goed voorstel, maar daar schorten hier een aantal punten aan. En daar hebben we dus aangegeven van ga dat nog verder uitwerken.
1: Ja,
3: is de uitkomst van die bijeenkomst.
1: Ja, wat waren de grootste knelpunten die jullie met elkaar gezien hebben?
3: Nou, we hebben uiteindelijk, dan moet er in de politieverordening, kan de burgemeester krijgen het recht, zoals hij ook bij andere situaties heeft, om een vergunning in te trekken. Maar hoe de afwegingen daar gemaakt worden vanuit, laten we zeggen, ook van meldingen bij de politie, hoe de verschillende zaken daarin gekoppeld worden, om tot die afweging te komen, daar zitten een aantal kanttekeningen bij en die waren niet goed opgeschreven. En daar hebben we echt om verzocht om dat verder uit te werken.
1: Ja.
3: Dus er moet echt, wat zijn de afwegingen? Want het is nogal wat als iemand een aantal heel terecht als mensen een aangifte doen. En heel belangrijk dat daar wat mee gebeurt. Maar het is natuurlijk wel zo dat die aangiftes behandeld moeten zijn. Daar moeten duidelijke dossiers over zijn. Voordat een burgemeester een zeer grote maatregel kan nemen om een horeca. Dat is nogal dat is een grote stap.
1: Nou, sterker nog, die beroemde discretionaire bevoegdheid van de burgemeester om binnen de APV dit soort dwangmaatregelen op te leggen. Die is nogal strikt gebonden aan allerlei juridische haken en ogen. En nu lijkt het erop dat als het voorstel waar het over gesproken wordt, de horeca hier, dat eigenlijk iets wat in de wet gewoon geregeld is, nadat iemand aangifte gedaan heeft en nadat de rechter besloten heeft dat iemand daadwerkelijk schuldig is, volgen er represailles. Tot op dat moment is iemand onschuldig. Dat op die manier een soort geitenpaadje wordt gecreëerd voor de burgemeester om, ik zou bijna zeggen, te pas en te onpas na twee meldingen te zeggen, doe de boel maar op slot.
3: Nee, maar zo was het ook niet bedoeld. Maar we willen gewoon heel duidelijk, hebben we als raad aangegeven, wat zijn de stappen om tot zo'n beslissing te komen. En daar zijn natuurlijk een aantal zaken ook wettelijk goed voor geregeld. Maar voordat de raad tot zo'n beslissing kan nemen, om dat dan in de APV op te nemen, moet het wel voor ons als hoogste orgaan in democratie duidelijk zijn wat die stappen zijn. Ja. Dus dat is gewoon, dat hebben we gevraagd.
1: Ja, want die stappen moeten ook wel, en die zijn juridisch zijn onderbouwd. Ja, en het moet ook wel passen
3: binnen. Dat juridisch goed staan.
1: Ja, en het moet ook wel passen binnen de APV. Hè? Want de APV is natuurlijk niet bedoeld om als algemene bestuursmaatregelen dingen te doen.
3: De APV, de toevoeging is vrij duidelijk, maar het gaat er vooral om dat er duidelijke kanttekeningen bij komen. En duidelijke hoe de burgemeester tot een beslissing komt.
1: Ja, en ook daarbij hoort natuurlijk ook de mogelijkheid om op korte termijn tegen die beslissing in beroep te gaan. Op het moment dat een ondernemer vindt dat een andere horeca-ondernemer, die zou bij wijze van spreken laten we het even plat noemen, een partij een oor aan willen naaien, die laat twee valse aangiftes doen en voorlopig worden zaken een aantal maanden gesloten.
3: Nou, dat is wel een beetje kort op de bocht. We gaan natuurlijk heel goed. Dat is vooruitlopend op zo'n situatie. Dat is vooruitlopend. Het is natuurlijk, dat soort situaties moeten natuurlijk goed voorkomen worden.
1: Oké, goed. Nou, daar gaan jullie heel aan te werken om dat op de tekentafel te laten reviseren door de burgemeester.
3: Ja. Ja, en dan, gaan we er weer opnieuw naar kijken.
1: Komt u weer terug? Nou, wij blijven het volgen. Dan zou ik zeggen, meneer Walter de Boef, dank u wel dat u ons even de woord heeft gestaan. En succes verder met het werk van Pro en A&M.
3: Dank je wel. Dag.
1: Dag.

0: A long train running. The Doobie Brothers hier op Connect. Ja, Henk, wat maken we toch allemaal mee hier vandaag?
1: Wij maken een hele hoop dingen mee.
0: Het gaat alle kanten op.
1: Het gaat werkelijk alle kanten op.
0: Ja, a long train running. Ja, en dan kijk ik eventjes met een scheel oog mee in de gemeenteraad van Zevenaar. En daar is gewoon een motie vreemd aan de orde, ja, over die fusie.
1: Ja.
0: A long train running.
1: Nou. Een vreemde motie. Ja, een motie vreemd, dat is een vakterm.
0: Ja.
1: Die kunnen we wel uitleggen, maar dat duurt een beetje te lang, denk ik. Maar goed.
0: Ja, maar het gaat zo om een zorgvuldig proces, wat dat nou eigenlijk inhoudt.
1: Ja, weet je, we hebben de vorige keer al heel lang over gehad. We hebben hier Peter Vos en Mietje van Aken gehad. Nou, die hebben aangegeven dat zij wat hun betreft het allemaal zorgvuldig willen en doen. Natuurlijk zit er wat druk op de ketel, want ja, die processtappen staan nu eenmaal beschreven in allerlei spoorboekjes die daarvoor zijn. Op dat moment was David van Sommeren, die gaf aan namens de Stadspartij Doesburg, die een brief geschreven had, ook namens in dit geval Forum voor Democratie in Zevenaar, burgerbelangen in Duiven en ook Doet. Jongens, het gaat ons allemaal wat te snel. Nou, daar is over gesproken. En ik denk dat Forum nu via de formele kanalen van de gemeenteraad het zover wil krijgen dat dat wordt aangenomen. En dat er dan op een of andere manier dat spoorboekje wat er nu ligt zal worden aangepast.
0: Ja, nou ja, ik denk dat het nog een kwestie van de lange adem is.
1: Dat wordt een kwestie van de lange adem. Nou,
0: het is ook niet eenvoudig, hè, om zomaar te zeggen van, oh, weet je, we doen met die gemeente, oh, we maken er één gemeente van, even snel zo. Dat kan niet.
1: Nee, er zijn heel veel dossiers en heel veel zaken waar naar gekeken moet worden. Vorige week hebben we het er ook al over gehad, of die weken voor zelfs al, over een aantal zaken. Dat je zegt, ja, financieel gezien worden bepaalde effectiviteitskortingen worden al ingeboekt. En je moet maar als gemeente zorgen dat het voor elkaar krijgt. Daarnaast, dat laten we niet vergeten, een flink heet dossier. Dat is de WMO. Hè. Men heeft vanuit Den Haag 100% van de taken gekregen tegen 50% van de centen. Nou, ja. Ga er maar aan staan. Daar moet een verheffing komen. Dat je niet in de ene gemeente waar je nu 2,5 uur thuishulp krijgt met een indicatie, dat straks je bij een andere gemeente daar 2 uur zit en dat je dan de pech hebt dat je terugvalt naar nog veel minder.
0: Nee, dat kan ook niet, weet je.
1: Dat soort dingen die kosten tijd, die moeten zorgvuldig gebeuren. Dus vanuit die richting kan ik me bij de twijfels en de angst, is misschien een groot woord, van de vier partijen die erover gereclameerd hebben, kan ik me wel wat bevoorstellen.
0: Ja, ja. Zometeen gaan we toch nog even naar Duiven. Heb je nog iemand?
1: We gaan even
0: ergens onder de knop zitten.
1: Ja, hoe het met die blokkendozen zit. Want ja. Ik ben even de weg kwijt.
0: Nou. Dat straks.

0: Ja, The Promised Land. Paul Elstak hier op Connect. Ja, The Promised Land. Nou ja, The Promised Land ook in Zevenaar. Want daar zijn de 5 kandidaat-wethouders bekendgemaakt. Hè?
1: Die zijn bekend.
0: Jojanneke de Nooy van het CDA. Aart van Orde van de D66. Stef Bel van Pro. En Arthur Bonen van de VVD. Maar de meest opmerkelijke is Mijntje Pluimers-Voeken voor lokaal belang.
1: Ja, dat is wel heel apart. Hè? Want even, als we even teruggaan naar het lokaal belang. Je kent de uitdrukking practice what you preach.
0: Ja.
1: En dat betekent dus dat als je dingen

0: kader van de continuïteit lijkt me vrij groot. En dan komt er opeens iemand nieuw. En dat is heel apart. Want als je nou zegt, hè, een aantal jaren geleden stapten een aantal mensen op bij Lokaal Belang. Die gingen naar Wijs. Dan zeg je, nou, dat is een incident. Kan gebeuren. Toch?
1: Ja.
0: Tweede keer krijg je vlak na de verkiezingen een jonge vent, Stijn Rijntjes, die zegt binnen 24 uur nadat hij geïnstalleerd is als raadslid voor Lokaal Belang, ik geef de Pijper Maarten, ik stap over naar Wijs. Nou, dat is een ongeluk.
1: Ja, is ongelukkig, ja.
0: Ja, maar nu de derde keer, de kwestie met Toon Albers, dan begint het toch een beetje structureel te lijken, ja. Alsof er binnen die partij toch een hoop gezeik in de orde is.
1: Ja. Ja, ik weet het niet, maar ja, dan kijk ik even terug, hè, want er is een interview geweest met Toon Albers, waarin hij ook gewoon zegt wat hij denkt, hè, Lokaal Belang, wat ze hier ook zeggen. Hè, hij zegt, in de wandelgangen en via appverkeer kreeg ik al de nodige aanwijzingen dat dit ging gebeuren. Ik maak plaats voor een wethouder uit Barneveld. Als ze een betere hebben, vind ik het prima. En ik heb natuurlijk niets tegen haar. Ik ben wel benieuwd wat de kiezer ervan vindt. Die kiezen lokaal en krijgen een wethouder van buiten. Ja. Heel opmerkelijk, zegt hij.
0: Sterk opmerkelijk. Dus wat wij geprobeerd hebben is om Lokaal Belang aan de lijn te krijgen. Althans een reactie. En dan krijgen we een keurig, gestileerd berichtje wat van tevoren goed bedacht is. En er staat, dankjewel voor je bericht. Er vinden in Nederland heel veel coalitiewisselingen plaats. Het is voor Lokaal Belang een interne aangelegenheid die zorgvuldig tot stand is gekomen. Hierover gaan wij niet in het openbaar in discussie. Met vriendelijke groet, Tjeerd Boekhorst. Dan denk ik.
1: En wie, ja, even voor de luisteraar, wie is Tjeerd Boekhorst?
0: Tjeerd Boekhorst is de fractievoorzitter van Lokaal Belang.
1: Dank u.
0: Van de fractie in Zevenaar. En dan vraag ik me af, als je dan transparantie en openbaarheid zo hoog in het vaandel hebt staan, waarom zeg je dan, hierover gaan we openbaar niet in discussie? Ik hoef helemaal geen discussie, ik wil gewoon graag weten waarom.
1: Wat er gebeurd is, waarom wordt meneer Albers gewoon zo naar 2014 tot 2018 en 2022 tot nu. Ja, waarom wordt hij zomaar vloep, opzij geboezemd?
0: Ik vind het heel raar. En weet je wat er dan gaat gebeuren? Dan gaan mensen gissen. Hè? En dan zou je kunnen gissen van, hé, joh, een tijd geleden was het zo dat Witte Kruis en Babberich, daar was een discussie over het doortrekken. Nou, Toon Albers heeft zich daar druk over gemaakt. Dat zou bijna al klaar zijn. Dan komt er een motie van Lokaal Belang om voor de verkiezingen nog even te laten zien, God, wat zijn we er druk mee bezig. En Toon die zegt dan, jongens, dat hoeft niet, die motie, want ik heb het al geregeld, het gaat gebeuren. En of ze hem dat nou kwalijk nemen, dat hij op dat moment een vlaggetje wat men had kunnen gebruiken bij de verkiezingen niet heeft kunnen laten hijsen, dat men daar boos over is. Ik weet het niet, maar dat is wat er gaat gebeuren, dat mensen gaan gissen.
1: Het rommelt. En zal ik jou zeggen? Ik ga eens wat zeggen. Hè? Out of the blue.
0: Ja.
1: Meneer Albers zit niet lang meer bij Lokaal Belang. Nee, natte vingerwerk.
0: Sterker nog, het is vrij duidelijk, en wij hebben het ook begrepen en her en der wel opgevangen, dat hij per 1 juni of per 1 juli zijn lidmaatschap van die partij opzegt. En dat hij dan eventueel in het reces eens even gaat nadenken van, ja, wat wil ik? Kom ik terug in de politiek, ja of nee? Maar voor alle duidelijkheid, hè, je begint dus met de verkiezingen. Je krijgt 6 zetels, hè, 5 plus een restzetel. Eén van de mensen, in dit geval vriend Rijntjes, die stapt op. Dan heb je er nog 5 over.
1: Ja.
0: Vervolgens pleur je, ik zou bijna willen zeggen, een oud wethouder, die pleur je bij het oud vuil. En je hebt nog 4 zetels over. En dan zit je wel in de coalitie. Ja, ik vind het vreemd.
1: Maar hoe is de coalitie verdeeld? Stel dat die twee, allebei die zetels wegvallen. Heeft eigenlijk de oppositie meer zetels dan de coalitie?
0: Nee, dat net niet.
1: Oké, dat net niet.
0: Maar dan nog. Het is, weet je, nogmaals, hè, we hoeven niet alle punten en comma's naar details. Zeker als het om personen gaat en persoonlijke zaken, hoef je dat niet alles op haren en snaren te zetten en alles te willen weten. Maar ik vind wel, als je je beroept en zegt, jongens, wij zijn een partij die houden van transparantie, we houden van moderne politiek en we zijn open, dan kun je het niet maken dat op het moment dat er gevraagd wordt, jongens, geef eens een reactie, wat is er aan de hand, je te verschuilen achter zo'n, ik zou bijna zeggen, lullig berichtje in de sfeer van, we houden het graag intern en we gaan er openbaar niet over in discussie. Ik vind dat niet kunnen.
1: Nou, weet je wat we gaan doen?
0: Ja.
1: We gaan eens even kijken of we één deze weken even contact kunnen leggen met Mijntje Pluimers Spoeken.
0: Dat lijkt me goed. Want ja, toch heb ik dan een beetje het gevoel van de koekoek, hè? Dat ken je toch wel?
1: Ja.
0: Die komt in een nest, die pleurt de oude eieren en de jongen eruit. En die gaat lekker warm in dat nest zitten en gaat voor de beduren op wat een ander al gedaan heeft. Weet niet of ze weet hoe het zit en hoe het gevoelig het hier ligt. Maar we gaan het zeker even aan de vragen.
1: Nou, en dan zitten we er doorheen, hè, voor ons politieke.
0: Ja, laten we het daar maar even bij houden voor vanavond. Ja. Het is warm genoeg.
1: Nou ja, ik wens jou veel plezier zometeen.

0: sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Hoor als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. De Tweede Kamer wil dat er sneller en harder wordt ingegrepen bij huiselijk geweld. Een voorstel van VVD, D66 en PN kan rekenen op steun van de meerderheid. Hulpverleners en autoriteiten moeten eerder maatregelen kunnen nemen. Bijvoorbeeld bij ernstige signalen van geweld of dreiging, vinden de partijen. Volgens de VVD belanden slachtoffers nu te vaak in de opvang, terwijl de vermoedelijke pleger thuis kan blijven. Morgen gaat de Kamer in debat. Oud-minister Hugo de Jonge zou in het begin van de coronacrisis onder druk zijn gezet om mondkapjes in de ouderenzorg af te raden, meldt Nieuwsuur. Die druk kwam van brancheorganisatie Actis. De Jonge zei daarna dat preventief gebruik van mondkapjes niet verstandig was. Ook bekritiseerde hij buurtzorg dat medewerkers juist wel maskers gaf om cliënten te beschermen. Schokkend, vindt buurtzorg. De Jonge wilde zelf nog niet reageren en zegt dat hij zijn verhaal doet bij de parlementaire enquête. Israël heeft heel Zuid-Libanon ten zuiden van de rivier Sarani uitgeroepen tot gevechtszone. Inwoners krijgen dringende advies om onmiddellijk te vertrekken. Eerder werd ook de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks de wapenstilstand voert Israël bijna dagelijks aanvallen uit in Zuid-Libanon. Volgens Israël is dat nodig om aanvallen van Hezbollah te voorkomen en het noorden van Israël beter te beschermen. En duizenden arbeidsmigranten die in Nederland zonder werk en zonder woning raken, moeten sneller opvang krijgen. Het kabinet breidt daarom het aantal tijdelijke opvanglocaties flink uit. In verschillende extra steden komen plekken waar arbeidsmigranten kunnen slapen en begeleiding krijgen. Veel van hen werkten eerder in de landbouw of vleesindustrie en belanden na ontslag op straat. Dan het weer. Het blijft droog. Vannacht 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit was het Radio Nieuws.
0: Dit is Connect.

Motorcycle Emptiness. De Manic Street Preachers hier op Connect. Ja, goedenavond. Uur nummer 2 Connected hier op Connect. En in dit uur gaan we het in ieder geval een klein beetje toch nog over politiek hebben. Ondanks dat Henk in de tuin zit. Want het nieuwe Westervoortse college die heeft er zin in. We gaan kijken, want het is nog dweilen met de kraan open. En we gaan eens kijken, want het gaat van een rommelig grasveld naar een gezellige buurttuin. Dat allemaal het komende uur. Natuurlijk gaan we ook even kijken bij de slotavond van de Liemerse Skill Academy. Wanneer dat op plaats gaat vinden, dat krijg je straks ook van mij te horen. En natuurlijk heel veel lekkere muziek. Wat dacht je van deze? Calvin Harris en Miracle.

MC Sar en It's On You hier op Connect. Ja, vandaag zijn de jaarcijfers van woningcorporatie Entree bekendgemaakt. En opvallend is, de jaarcijfers laten zien dat er opnieuw een groei in het aantal woningzoekenden is. In 2025 waren ruim 82.000 woningzoekenden actief op zoek naar een woning bij Entree, het woonruimteverdeelsysteem voor de regio Arnhem-Nijmegen. Dat zijn er opnieuw meer dan een jaar eerder. Nieuwbouw en het beter benutten van woningen en buurten blijven noodzakelijk om het woningtekort aan te pakken. Ja, via Entree werden in 2025 in totaal bijna 6.000 sociale huurwoningen verhuurd, tegenover bijna 6.800 in 2024. Ja, dat is een daling van bijna 12%. Dit hangt samen met het moment waarop nieuwbouwprojecten worden opgeleverd en een lager aantal vrijkomende woningen. Daardoor kwam er in 2025 minder woningen beschikbaar en nam de slaagkans voor woningzoekenden dus af. In 2025 vond gemiddeld 7,5% van de actieve woningzoekenden een woning, tegenover 9,1% een jaar eerder. Ja, mocht je nou meer willen weten over dit hele onderzoek en deze hele cijfers van woningcorporatie Entree, kijk dan eventjes op onze website rtvconnect.nl.

Crazy Town, Butterfly, hier op Connect. Ja, provincie Gelderland en de omgevingsdienst Groene Metropool die nodigen inwoners van Renkum uit voor een informatieavond over de resultaten van de luchtmetingen in het dorp. De metingen met het mobiele meetstation zijn afgerond en de uitkomsten worden tijdens deze avond toegelicht. Ja, de informatieavond vindt plaats op maandag 15 juni in het huis van Renkum. En de bijeenkomst zal starten om 19:30. En de inloop is vanaf 19:45. De avond is bedoeld voor inwoners, omwonenden en andere belangstellenden die meer willen weten over de luchtkwaliteit in Renkum. Aanmelden hiervoor is niet nodig. Ja, de afgelopen periode stond aan de Europalaan tegenover de bibliotheek een mobiel meetstation. En dit station heeft ruim 1/2 jaar gegevens verzameld over de lokale luchtkwaliteit. De metingen zijn uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland en in samenwerking met Omgevingsdienst Groene Metropool. En de meetgegevens zijn inmiddels dus uitgewerkt in een rapport. Ja, tijdens de informatieavond worden de belangrijkste bevindingen gepresenteerd. En daarbij wordt toegelicht wat er is gemeten, welke resultaten uit het onderzoek naar voren komen en wat deze betekenen voor de leefomgeving in Renkum. Ook is er ruimte om vragen te stellen aan de betrokken deskundigen. En na de bijeenkomst wordt het meetrapport openbaar gemaakt, zodat iedereen de resultaten kan bekijken. Kortom, maandagavond 19:30, 15 juni, Huis van Renkum, Europalaan 11 in Renkum. De resultaten van het luchtkwaliteitsonderzoek in Renkum.

0: Dit is Erwin Veenstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De Tweede Kamer wil dat er sneller en harder wordt ingegrepen bij huiselijk geweld. Een voorstel van VVD, D66 en PN kan rekenen op steun van de meerderheid. Hulpverleners en autoriteiten moeten eerder maatregelen kunnen nemen. Bijvoorbeeld bij ernstige signalen van geweld of dreiging, vinden de partijen. Oud-minister Hugo de Jonge zou in het begin van de coronacrisis onder druk zijn gezet om mondkapjes in de ouderenzorg af te raden, meldt Nieuwsuur. Die druk kwam van brancheorganisatie Actis. Israël heeft heel Zuid-Libanon ten zuiden van de rivier Sarani uitgeroepen tot gevechtszone. Inwoners krijgen dringende advies om onmiddellijk te vertrekken. En duizenden arbeidsmigranten die in Nederland zonder werk en zonder woning raken, moeten sneller opvang krijgen. Het kabinet breidt daarom het aantal tijdelijke opvanglocaties flink uit. En dit waren de hoofdpunten van het radionieuws. Het blijft droog met hier en daar wat sluierbewolking. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms wat stevige. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend loopt de temperatuur al snel op. Het wordt een droge en vrij zonnige dag. In het zuiden zomers warm met 25 tot 28 graden. Ook in het midden van het land kan het op veel plekken 25 graden worden. In het noorden blijft het iets koeler. Dan vrijdag opnieuw warmer. In het binnenland wordt het tropisch met 30 tot lokaal 32 graden. Later op de dag neemt de bewolking toe en vooral in de avond en nacht kunnen enkele buien ontstaan, mogelijk met onweer. En het weekend wordt het geleidelijk minder warm. Zon, wolken en enkele buien wisselen elkaar dan af. En ook begin volgende week blijft het wisselvallig, met temperaturen rond normale waarden voor de tijd van het jaar. En dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
2: Dit is Connect. We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: Delight and Groove is in the Heart.
1: Y'all are crazy, man.
0: Studenten, ondernemers, onderwijs en overheid die komen donderdag 4 juni samen in het Museater in Zevenaar voor de slotavond van de Limes Skill Academy. Tijdens een battle presenteren jonge deelnemers hun ideeën voor actuele vraagstukken uit het bedrijfsleven. De avond maakt zichtbaar hoe onderwijs en praktijk elkaar in de Limes kunnen versterken. De Limes ambassade wil met de Limes Skill Academy inspelen op een wereld die snel verandert. En door nieuwe technologie verandert ook het werk. Bedrijven zoeken daarom mensen die willen blijven leren en zich verder ontwikkelen. Ja, volgens innovator Jansen is het belangrijk dat ondernemers, onderwijs en overheid daarin meer samen optrekken. Vragen uit de praktijk vormen daarbij het vertrekpunt. In de afgelopen periode hebben we studenten uit het voortgezet onderwijs, mbo, hbo en wo gewerkt aan diverse challenges van bedrijven, vertelt meneer Jansen. Drie teams zijn uiteindelijk genomineerd voor de finale tijdens de slotavond. Dan presenteren zij hun oplossing aan een jury. De avond is daarmee niet alleen een wedstrijd, maar ook een manier waarop talent, ondernemerschap en samenwerking in de Limes samenkomen. Ja, tijdens de slotavond is er naast de battle ook ruimte voor inspiratie uit de praktijk. Roel Bleumer van Volta Energy die vertelt hoe zijn bedrijf zich heeft ontwikkeld van start-up naar scale-up in een tijd waarin energie een steeds belangrijker onderwerp is geworden. Ook Mika Carter van AI Revolution die levert een bijdrage met inspirerende sessie over AI en ChatGPT. Ja, de bijeenkomst die begint om 6 uur met een soep- en een broodjesbuffet. Kortom, 4 juni, Museater Zevenaar, de slotavond van de Limes Skill Academy.

0: Blue Something en Breakfast at Tiffany's.
1: Connected. Actualiteiten.
0: Ja, actualiteiten. Ja, wat zeker actueel is, is dat het WK voetbal voor de deur staat. En vandaag heeft bondscoach Ronald Koeman de complete selectie bekendgemaakt. Hij neemt in eerste instantie 3 keepers mee. Mark Vlekken, Robin Roefs en Bart Verbrugge. En als verdedigers Nathan Aké, Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Jorel Hato, Jan-Paul van Hekken, Jurriën Timber, Mickey van der Ven en Mats Wiever. De middenvelders Ryan Gravenberg, Frenkie de Jong, Justin Kluivert, Teun Koopmeinders, Maarten de Roon, Quinten Timber, Tijani Reinders en Guus Til. En als aanvallers Ryan Brobby, Memphis Depay, Cody Gakpo, Noah Lang, Daniel Malen, Sirencio Somerville en Wout Weghorst. Ja, opvallend is dat Memphis Depay, Jurriën Timber en Justin Kluivert tot de groep behoren. Ja, zegt Koeman, ik geloof wel dat ze nog steeds van meerwaarde kunnen zijn. En we hopen dat ze op tijd fit zijn. Nou ja, opvallende afwezigen zijn dan toch Geertruida, Maatsen en Bijlo. Ja, wel is aan Geertruida, Maatsen en Bijlo gevraagd om zich fit te houden, mocht het toch zover komen dat hij een beroep op ze kan doen. Ja, daarnaast is het debuut op een WK ook gewoon voor Somerville. Hij maakte voor het eerst de opwachting in de selectie. Kortom, een mooie mijlpaal voor Somerville. En ja, daarmee, mensen, moeten we het gaan doen in Amerika, Mexico en Canada. Hoe ver gaan we komen? Laat het me even weten. 0316 333 333. Stuur daar even een appje naartoe en dan laat het me weten. Hoe ver komt het Nederlands elftal tijdens het WK? Zometeen, Jet Rebel en Louise. Maar eerst is dit: de Kaiser Chiefs en Ruby.

0: Benieuwd naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. De vaccinatie tegen meningokokke B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. Op de Oosterschelde zijn ruim 140 mensen van een vastgelopen rondvaartboot gehaald. Het schip kwam vanmiddag bij Nieltje Jans in de problemen, nadat een veiligheidslijn in de schroef terechtkwam. Alle passagiers en bemanningsleden zijn in veiligheid gebracht. Er is niemand gewond geraakt. Het schip ligt inmiddels aan de kant, maar hoeveel schade de boot heeft opgelopen is nog niet duidelijk. Duikers bekijken dat nog. De Tweede Kamer wil dat er sneller en harder wordt ingegrepen bij huiselijk geweld. Een voorstel van VVD, D66 en PN kan rekenen op steun van de meerderheid. Hulpverleners en autoriteiten moeten eerder maatregelen kunnen nemen. Bijvoorbeeld bij ernstige signalen van geweld of dreiging, vinden de partijen. Volgens de VVD belanden slachtoffers nu te vaak in de opvang, terwijl de vermoedelijke pleger thuis kan blijven. Morgen gaat de Kamer in debat. En duizenden arbeidsmigranten die in Nederland zonder werk en zonder woning raken, moeten sneller opvang krijgen. Het kabinet breidt daarom het aantal tijdelijke opvanglocaties flink uit. In verschillende extra steden komen plekken waar arbeidsmigranten kunnen slapen en begeleiding krijgen. Veel van hen werkten eerder in de landbouw of vleesindustrie en belanden na ontslag op straat. Dan het weer. Het blijft droog. Vannacht 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit was het Radio Nieuws.
0: Dit is Connect. Een lekkere

important to be nice.

Your Ass. Scooter hier op Connected. Tijdens Connected. Ja, zoals gewend, hè, het laatste uurtje gaan we iets meer gas geven. Ah ja, gas geven. Sommige mensen die gebruiken liedjes als wekker. En dan kan dat voor de een een prachtig mooi nummer zijn. Waar je heerlijk bij wakker wordt. Maar het kan ook een nummer zijn waarbij je denkt van... shit, gauw uitzetten, want ik mot dat niet. Nou ja, hoe het bij deze track zit, ik moet het even navragen. Is het mooie liedje of gaat het erom van... ah, bah, niet weer die wekker. Ik ga het navragen, ik kom erop terug. Rihanna en Don't Stop the Music. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6...

0: Oppan Gangnam Style.
1: Ik zweer je, je hebt niet stil kunnen zitten. Gangnam Style van Psy hier uit de speakers. Ja, uit 2012 alweer. Ja, de volgende plaat. Ja, het is een plaat van een voormalig metselaar. En het nummer kwam uit in 1999. En het is een sample uit het nummer Why Did You Do It van de Britse band Stretch uit 1975. Kortom, we gaan way back. Tot 75 zelfs. Nou ja, dikke hit geweest. Dikke clubhit geweest in Europa. Hè? Ja, we gaan er gewoon lekker naar luisteren. Ik heb het over niemand minder dan de Italiaanse DJ Gigi D'Agostino. En dit is Bla Bla Bla.

Blackpink en Jump hier op Connect. Ja, eerlijk is eerlijk. Soms moet je een plaat gewoon instarten en ja, misschien wel sorry zeggen. Maar misschien ook niet. Het blijft een lekkere plaat. 1982, mijn geboortejaar, kwam die uit. Spider Murphy Gang. En de skandaal im Sperrbezirk.

0: Dit is Erwin Veenstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De vaccinatie tegen meningokokke B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. Op de Oosterschelde zijn ruim 140 mensen van een vastgelopen rondvaartboot gehaald. Het schip kwam vanmiddag bij Nieltje Jans in de problemen nadat een veiligheidslijn in de schroef terechtkwam. Alle passagiers en bemanningsleden zijn in veiligheid gebracht. Er is niemand gewond geraakt. De Tweede Kamer wil dat er sneller en harder wordt ingegrepen bij huiselijk geweld. Een voorstel van VVD, D66 en PN kan rekenen op steun van de meerderheid. En duizenden arbeidsmigranten die in Nederland zonder werk en zonder woning raken, moeten sneller opvang krijgen. Het kabinet breidt daarom het aantal tijdelijke opvanglocaties flink uit. In verschillende extra steden komen plekken waar arbeidsmigranten kunnen slapen en begeleiding krijgen. En dit waren de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

toen bleef de naald hangen. Heb je wel eens, hè, met van die platen. Fatboy Slim, right here, right now, op Connect. Inmiddels 11:05. Zo, stop er maar mee, ja. Die bas, die dreunde wel door. Nee, 11:05, daar hebben we het over. De nieuwe Sia, samen met Afrojack. Dit is Awake Tonight.

can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through. The Red Hot Chili Peppers en Can't Stop hier op Connect. Ja, ik heb nog een paar plaatjes voor je staan. En laten we eens gewoon beginnen met David Guetta samen met Jennifer Lopez. Save Me Tonight.

Kate Ryan en Dit Has Chanté hier op Connect. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze Connected op deze woensdagavond. Ja, niet getreurd. Volgende week, zelfde tijd, zelfde zender. Gewoon een nieuwe Connected. Ik heb nog 3 plaatjes voor je. Eerst Ray, Where's My Husband? Daarna de Chainsmokers. En daarna Diggy Dex en Eva de Roveren. Ik zeg, tot volgende week. Als die meewerkt. Ja, hij werkt mee.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselanden. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesselanden, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Vannacht 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit was het Radio Nieuws.
2: Dit is Connect.
3: Een lekkere lange lente.
2: Voor midden Gelderland. Dit is Connect.
4: Come on, yeah.

0: Dit is Erwin Veenstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesserlanden. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De vaccinatie tegen meningokokke B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. En dit waren de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselande. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend.

0: De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesserlanden, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit was het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

0: Dit is Erwin Veenstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselanden. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. En dit waren de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselanden. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesselanden, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit was het radionieuws.
1: Dit is Connect. Een lekkere

0: Dit is Erwin Veenstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesserlanden. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. En dit waren de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselande. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesselande, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokke B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit